0: starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Van alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lideweij de Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt tijdelijk ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum. Ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen, ook kans op onweer. En het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamerfractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum en ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Volgende week, dinsdag, is de return. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. En het wordt dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lars Militsa met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval zijn volgens Oekraïne 6 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen geraakt. Ook raakte een kinderziekenhuis beschadigd. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval op de stad zijn volgens Oekraïne 5 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen beschadigd en ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd. Er viel ook een dode in een voorstad van Kiev. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. En ook legden ze hun taken toen neer voor het Britse koningshuis. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschoof nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. Het weer, her en der wat buien bij een graad of 14. Later vandaag ook meer regen met kans op onweer. Tussendoor wat zon en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. 6 doden viel in een voorstad. Er worden meer startersleningen afgesloten. Daarmee kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 14. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. En tussendoor wat zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag, dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
1: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
2: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Dat gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. 6 doden viel in een voorstad. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. Het kadaster weet wel waarom het aantal startersleningen is gestegen.
4: Als je landelijk kijkt, zijn er ook gewoon meer gemeenten die het zijn gaan aanbieden. En binnen gemeenten zien we ook wel een toename. En ik denk dat de mogelijke verklaring daarvoor is dat de woningprijzen gewoon gestegen zijn. Dus in die zin wordt het vooral voor starters gewoon nog weer wat moeilijker om een woning te kunnen kopen.
3: De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat. Daarvoor voelden ze zich ook onveilig, maar nu hebben ze het er meer over, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat. Ze zetten vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. De droom van Champions League voetbal in Nijmegen lijkt al na de eerste play-off wedstrijd in duigen te vallen. NEC ging in eigen huis onderuit.
5: NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bodø/Glimt en moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
3: Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen dus. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: Volgens mij moest er toch wat reclame komen, maar zo te horen is dat niet het geval. Laten we dan maar snel met ons programma beginnen.
1: Laten we maar doen.
0: Want dit is de Hoogachtendshow! Mijn naam is Rick en Rudy. Wat zijn de onderwerpen van het lokale nieuws strakjes?
1: Spoorpersoneel eist maatregelen op hoofdstation na ernstige incidenten. Provincie ziet veel ongelukken op verbindingsweg. En Donar neemt na nog geen maand alweer afscheid van nieuwe aanwinst.
0: Waarom ze dat doen? Nou, dat hoor je zo meteen om 7:30. Nu is de Hoogradio Verkeersupdate mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. De vakanties zijn weer voorbij. Dus ja, hoe is het dan nu gesteld op een Groningen snelwegen? Nou, lekker relaxed. Ja, blijkbaar moet iedereen nog een beetje op gang komen. Of hebben nog een boel mensen misschien juist nu wel vakantie genomen. Als je geen kinderen hebt bijvoorbeeld, is dat prima een optie. Het is in ieder geval lekker leeg op de Groningen snelwegen. Dus je kunt gewoon op je tijd op je bestemming aankomen dat je van plan was aan te komen. Leuk dat je luistert naar de Hoogachtendshow. De komende 2 uur gaan we jou op de hoogte brengen van alle actualiteiten uit de gemeente Groningen. En ja, het is een beetje een toestand de laatste tijd bij de Bornholmstraat, hè?
1: Klopt. En de raadsvakjes van de ChristenUnie en de Partij van de Dieren willen weten van de gemeente wat ze gaan doen om deze twee straten veiliger te maken.
0: Ja, want dat is echt wel een dingetje inderdaad. Nou, hoe dat in elkaar zit, dat hoor je zo meteen. Nadat we hebben geluisterd met naar Måneskin en The Loneliest. Goedemorgen, Groningen.
2: De Hoogochtendshow.

0: Het is 7:08.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: De raadsfracties van de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren willen van de gemeente weten wat die gaat doen om twee straten veiliger te maken.
2: Het gaat om de Bornholmstraat en de Verlengde Herenweg. Daar vonden vorige week twee dodelijke verkeersongevallen plaats. Donderdag overleed een 81-jarige vrouw toen ze op het zebrapad aan de Verlengde Herenweg werd aangereden door een personenauto. Twee dagen eerder kwam een fietsende vrouw op de kruising Bolhormstraat Antwerpenweg in botsing met een personenauto. De afgelopen 1,5 jaar vonden daar minimaal 18 ongevallen plaats. Je hoort Peter Rebergen, fractievoorzitter voor de ChristenUnie.
3: Het staat niet op zich, deze incidenten. Er zijn meer incidenten op die plekken geweest. En wat we willen bereiken met deze vraag is dat goed wordt gekeken naar de verkeerssituatie op in ieder geval beide plekken, maar ook op andere plekken waar signalen bekend zijn, dat toch het college gaat zeggen van ja, maar we moeten kijken in het geheel van hoe kunnen we dat gaan aanpakken, hoe kunnen we het veiliger maken.
4: Wat verwacht u eigenlijk van het college?
3: Nou, in eerste instantie dat ze een analyse maken. Dat ze kijken van, hé, maar hoeveel incidenten zijn er dan geweest? Bijvoorbeeld de Bornholmstraat, Antwerpenweg, dat kruispunt. Hoeveel incidenten zijn daar geweest? Wat voor soort incidenten is het? Dan weten we ook wat moet gebeuren. Maar wat we wel weten is dat er momenteel veel vrachtverkeer rijdt over die wegen. Waardoor het ook wat onoverzichtelijker wordt. Om de zuidelijke ringweg te ontwijken kun je deze route nemen. Dus het is daar drukker geworden. En we vragen ons af of het kruispunt daar wel op berekend is.
4: De stad is van plan om overal 30 kilometer zones in te voeren. Maar op industrieterreinen juist weer niet. Wat vindt u daar dan van?
3: Ja, ik denk dat je goed moet kijken van welke mensen maken gebruik van de wegen. En er zijn genoeg industrieterreinen waar echt alleen auto's, vrachtwagens, dat daar rijden. Dus waar geen kwetsbare weggebruikers komen, waar fietsers eigenlijk niet veel gebruik van maken. Daar is 50 prima. Maar als je industrieterreinen hebt waar ook veel fietsers zijn, denken we toch dat moet worden gekeken van moeten we ook niet daar de snelheid terugbrengen naar 30 kilometer per uur.
4: Vindt u eigenlijk dat het stadsbestuur daar te lang mee gewacht heeft?
3: Nou, als we kijken naar de plannen die er liggen, hè, om naar 30 km per uur te gaan. Wij zijn een van de aanstichters daarvan als partij, samen met een aantal andere partijen. Dan denk ik dat het voortvarend wordt opgepakt. Maar wel, de focus ligt wel echt wat meer richting de binnenstad gericht. En we denken van, nou, het is wel een goed moment om ook te kijken van, ja, waar kun je dat uitbreiden om het ook veiliger te maken.
4: In de Herenweg is de situatie iets anders dan daar is gewoon een zebrapad. Dat heeft in dit geval dus niet gewerkt.
3: Nee, precies. En dan is het wel even de vraag van, ja, hoe goed staat dat aangegeven? Hoe goed zijn ook de weggebruikers daar gewaarschuwd? Dat het ook de voetgangers daar op die zebrapad gewoon voorrang hebben.
2: Ja, je hoorde Peter Rebergen, fractievoorzitter van de ChristenUnie. Volgens Rebergen nodigt de brede Bornholmstraat uit om te snel te rijden. Als het gaat om de Herenweg, denkt hij dat het zebrapad beter aangegeven kan worden. Terugbrengen van de snelheid naar 30 km per uur zou ook goed helpen. Een bijdrage van Echo van Oosterhout.
0: Nou, ik woon dan in die omgeving. Ik ga regelmatig met een auto daar over de Verlengde Herenweg.
2: Ja.
0: Ik vind zelf dat dat eigenlijk reuze meevalt. Want ja. Zodra iemand maar met zijn teen dat zebrapad aanwijst, dan gaat iedereen stil. En ja, door de verkeerssituatie daar ga je ook niet sneller dan 30 rijden. Want dat is niet aangenaam. Want dan slinger je helemaal heen en weer in die auto.
2: Ja.
0: Of je neemt zo'n vluchtheuvel mee. Dus ik denk dat dat gewoon echt wel een treurig ongeval is, maar een incident. Maar ja, die Bornholmweg, dat snap ik helemaal. Want daar ben ik ook al een paar keer langs geweest. En je moet echt overal kijken. En dan, oh ja, er was ook een fietser, weet je wel. Dat,
2: ja.
0: Het is heel veel om in je op te nemen. En inderdaad, als je aankomt rijden, zeker vanuit de stadskant, ja, dan nodigt dat gewoon uit om op zijn minst 50 te rijden. En het mag niet. Maar misschien dat er soms iemand ook nog wel eens een 60 ervoor zet. Ja, en dan is het ineens heel erg remmen als je dan in die hoek daar die kruising hebt zitten. Dus
2: een beetje aanpassing zou op zich wel op zijn plaats zijn.
0: Ik denk het wel, ja. Ja, ja. En dat je gewoon even, ja, sowieso altijd opletten in het verkeer. Dat is het belangrijkste. Dit is al hard het show. Zometeen gaan we eens even kijken wat er allemaal voor wat het weer gaat doen de komende dagen. En nog wat korte nieuwsberichten. Onze bureau-redacteur Floris is al druk bezig om dat allemaal uit te zoeken. En tot die tijd zeggen we gewoon goedemorgen.
5: Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
7: Je werkdag begint goed geïnformeerd met de Oog Ochtendshow.

0: Love, het van haar comeback in 1990. Het is 17 minuten over 7. Kijk even naar buiten voor het weer. Het is bewolkt, maar het is wel droog. En dat is dan wel weer lekker, want vandaag wordt het wisselvallig. S'morgens eerst bewolkt met regen en onweersbuien zelfs. Ook later blijft er kans op buien en onweer. Maar tussendoor schijnt toch nog geregeld de zon. Het wordt vandaag 20 graden. Morgen is de lucht onstabiel, waardoor het gemakkelijk stapelwolken en buien ontstaan. Plaatselijk kan ook een enkele plensbui vallen. Terwijl het dan ergens anders weer helemaal droog blijft. Het is dus even maar net waar je zit. Het wordt in ieder geval een graad of 19 morgen.
1: Veroordeeld voor slopen woonboot, meldt RTV Noord. Twee dakloze mannen zijn door de politierechter veroordeeld voor de huisvredebreuk in een woonboot in Groningen. Ayoub en Hassan verbleven er 3 dagen zonder toestemming van de eigenaar. De boot raakte daarbij flink vervuild en beschadigd. De rechter kent de eigenaar €600 schadevergoeding toe. En Hassan blijft 2 dagen in de cel, terwijl Ayoub 7 dagen, waarvan 5 voorwaardelijk. Beide hebben hun onvoorwaardelijke straf al uitgezeten.
0: Oké, nou benieuwd hoe zich dat ontwikkelt dan.
1: Ja. En verloren armband opgedoken, de dagband voor het Noorden. De gouden armband van de 23-jarige Luna Roos uit Groningen is teruggevonden in Meerstad. De armband viel eerder deze maand tijdens het zwemmen van de Pools. En op een Snapchat-video zag Luna later dat de armband tijdens een grapje van een boot afknapte.
0: Ja, dat was ook wat zeg. Dan ben je die van je oma ineens kwijt. Ja. Dat dingetje dan.
1: En Bommenberend zomerkermis is weer begonnen. Dat meldt Groningen Nieuws. De zomerkermis, ook wel Bommenberend kermis, is gisteren begonnen op de Grote Markt in Groningen en duurt tot en met 28 augustus. Bezoekers kunnen genieten van verschillende attracties voor jong en oud. Maandag 24 augustus is de kermis van 1 tot en met 4 uur prikkelarm.
0: Ja. Nou, ben jij een kermisganger?
1: Nou, op zich wel. Zeker met de meikermis ben ik er altijd even bij.
0: Ja, hè? Nou, minder? Meh. Een beetje meh. Ja, ik ben natuurlijk ook een oude lul. Ja, dus dat maakt dan wel een verschil. Maar ik denk wel dat ik even ga kijken. Maar dat ik daar nou een hele tijd rondhang, dat weet ik niet zo, nee. Maar goed, we wensen iedereen daar ook, die daar wel heen gaat, natuurlijk alvast veel plezier mee.
1: Zeker, zeker.
2: Het geluid van Groningen.
3: Groningen staat op met de Oogochtendshow.

0: Justin Jack Style hoor je op Hoog Radio en Turn the Lights Off. Het is vandaag 20 augustus 2026 en er is weer van alles te beleven in stad en ommeland.
1: Ja, en vanaf 12 zijn op diverse locaties in de binnenstad het Groningse Zomerfestival. Het Groningse Zomerfestival is een gratis evenement in de binnenstad van Groningen, georganiseerd door lokale horecaondernemers om de stad in de zomer levendig te houden. Overdag kun je op de Nieuwe Markt genieten van een gevarieerd programma voor jong en oud. In de avond valt verplaatsen de festiviteiten zich naar de Poederstraat en de Peperstraat. Vanaf 12 uur op verschillende locaties in de binnenstad.
0: Ja, vanaf 12 uur is er ook Fotogalerie Lichtzone aan. Bij Fotogalerie Lichtzone aan de Oude Kijk in het Jatstraat, het Zomersalon. En dat is een fotomanifestatie befaamd om zijn presentatie van heel divers fotografisch werk. Van brede panoramische landschappen tot intrigerende, extreem ingezoomde beelden. Van expressieve portretten tot bijna abstracte voorstellingen. Maak het mee in de Zomersalon bij Fotogalerie Lichtzone in de Oude Kijk.
1: En ook om 3 uur op diverse locaties in de binnenstad en het Noorderplantsoen hebben we het Noorderzonfestival 2026. Vanaf vandaag tot en met 30 augustus 2026 wordt er 11 dagen lang een tijdelijke wereld in Groningen gecreëerd met internationale podiumkunst, lokale talent, gesprekken en interactieve performance in de stad en het Noorderplantsoen. Een programma dat schuurt, inspireert en je blik kantelt. En dat kun je vinden op noorderzon.nl. Dus vanaf 3 uur, Noorderzon Festival 2026.
0: Zo is dat. En tot zover onze uitgaanstips. Meer vind je op groningen.uitloper.nu, de website van de Groninger Uitloper. Je kunt ook na 9 uur op de kabelkrant van HoogTV de tips van de Uitloper voorbij zien komen. En organiseer jij zelf een evenement? Geef het vooral even door via ochtendshow@hoogradio.nl. Dus ochtendshow@hoogradio.nl.

0: Amerika, maar in Groningen wordt ook hele goede muziek gemaakt. En dat hoor je in de
1: Hoog Radio Stadsplaat.
0: Op het nummer Was Je Maar Hier gaat praat hiphop. Ik ben even in de war, joh. Want gaat het nooit altijd zo? Dat is de zomerse single. Over dat het helaas vaak niet helemaal loopt zoals je wilt, maar wel vaak loopt zoals je denkt. Denk je aan een vroege uitschakeling op het WK? Of aan een jas die je koopt en ergens anders veel goedkoper zou kunnen zijn? Ja, dat is dan toch wel een beetje ironisch. En dan zeg je toch heel snel al zelf, ga je het nou altijd zo?
1: Hoog Radio Stadsplaat.

0: 25 stadsplaten vind je op hoogradio.nl. Ook een nummer wat we dus het volgende uur gaan draaien. En dat is een helemaal nieuw nummer. Maar ik vertel natuurlijk nog niet welke, want je moet gewoon lekker blijven luisteren naar Hoog. Bijvoorbeeld ook voor het Oogradio Nieuws, want dat is nu aan de beurt.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oogradio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 7:30. Mijn naam is Julie van der Akker met het nieuws uit Groningen. Conducteurs en machinisten in Noord-Nederland krijgen steeds vaker te maken met agressie en geweld. Uit onderzoek van vakbond VVMC blijkt dat ruim 90% van het spoorpersoneel zich in mei onveilig voelde. Er werden 280 incidenten gemeld, waaronder 7 gevallen van fysiek geweld. De vakbond pleit voor meer beveiliging, beter cameratoezicht en sneller inzet van de politie. CDA in Groningen heeft naar aanleiding van de cijfers schriftelijke vragen gesteld aan het college. En vertrekkend Shell-topman Frans Evert vindt dat de overheid de vergunning voor de gesloten Groningveld van de NAM moet overnemen. Zo zou het gasveld in de extreme situaties opnieuw gebruikt kunnen worden om de Nederlandse gasvoorraden aan te vullen. Volgens Evert is in Nederland door de sluiting sterk afhankelijk geworden van gasimport en zijn de strategische voorraden daardoor erg belangrijk. En op de verbindingsweg tussen Ring Oost en Ring Noord geldt voortaan permanent een maximumsnelheid van 50 km per uur. Provincie Groningen neemt de maatregel vanwege de meerdere ongelukken, vooral bij nat weer. Tot nu toe gold de adviessnelheid van 50 km per uur, die bij regen als maximumsnelheid werd aangegeven. En Jacob Cruise vertrekt per direct bij Donar en keert vanwege privéomstandigheden terug naar de Verenigde Staten. De Amerikaanse forward werd eind juli nog gepresenteerd als nieuw aanwinst voor de Groningse basketbalclub. Volgens Donar is het vertrek in goed overleg gegaan en is er nog voldoende tijd om voor de stad van de zoen een nieuwe vervanger te zoeken. En dan het weer. Vandaag wordt het wisselvallig. 'S Ochtends is het eerst bewolkt met regen en onweersbuien. En ook later blijft de kans op buien en onweer. Maar tussendoor schijnt geregeld de zon. Het wordt zo'n 20 graden.
0: Dankjewel, Rudy. Gaan we eens even kijken wat het verkeer op dit moment doet. Wat bedoelt de voorstaat op de Groningen snelwegen? Nou, alles rijdt lekker door. Dat geldt ook voor de bus.

0: voor het spoor. Dus we gaan ook wel lekker verder met ons programma. Het is 7:53. Leuk dat je luistert naar de Hoge Ochtendshow. En ja, dit is een beetje een apart onderwerp wat we nu gaan behandelen.
1: Ja, want Rood Groningen hield dinsdagavond samen met de sociale organisaties, de Rode Lab en de kameraadschap bij, een queer box clinic.
0: Ja, een queer box clinic. Dus hoe dat allemaal in elkaar steekt, dat gaan we zo meteen eens even bekijken. Maar tot die tijd gaan we lekker luisteren naar Boza en Magnetic. Goedemorgen Groningen.
2: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Weer swingend het bed uit. Je hoorde Boza met Magnetic. Het is 6:30.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Ja, dat is nu aan de beurt. En eens even spieken. We gaan het hebben natuurlijk over Rood Groningen. Die hield namelijk dinsdagavond samen met de sociale organisaties De Rode Lab en de kameraadmaatschappij De Queer Box Clinic.
2: Rood is een socialistische jonge organisatie. Tijdens de gratis training leren deelnemers de basis van zelfverdediging. Volgens de organisator neemt de agressie tijdens de LHBTI-gemeenschap toe en is het daarom belangrijk dat de mensen weten hoe ze zichzelf kunnen verdedigen. De clinic vond plaats in het pand van De Rode Lab aan de Neutronstraat. Volgens instructeur Bart draait de training niet om het leren winnen van een gevecht.
3: We zijn hier aan het boksen, een absolute basis in zelfverdediging aan het leren.
4: Waarom hebben jullie dit bedacht?
3: Nou, dit hebben we in het verleden al eerder gedaan, dus het kwam niet uit de lucht vallen. In het verleden is er bij Dorothy's bijvoorbeeld een aantal queer mensen zijn in elkaar geslagen aan het uiteinde van een stapavond. En de vlaggen zijn daar gestolen en andere vervelende dingen. Nou, helaas zijn dat soort dingen nog steeds aan de hand.
4: Waarom is zelfverdediging als dat soort dingen gebeuren de oplossing?
3: Nou, we kunnen niet vertrouwen op de overheid. Er is niet genoeg politie op straat om dit te voorkomen. En sterker nog, de politie kunnen we daarin niet vertrouwen, in zekere zin. Op het moment dat je het nodig hebt, ben jij de enige die het kan gebruiken. En deze mensen gaan niet vandaag leren om een gevecht te winnen. Maar ze gaan wel leren om misschien één klap te ontvangen en dan een klap terug te geven en dan weg te kunnen rennen. En dat kan genoeg zijn om niet het zielige slachtoffer in de hoek van de kroeg te zijn.
4: Wat leer je ze hier? Welke technieken?
3: Het meeste is boksen en een klein beetje kickboksen en een klein beetje gewoon algemene vechtsport. Dus,
4: maar ik zag net ook een bepaalde trap in de ballen bijvoorbeeld.
3: Nee, dat is een kick die niet overal mag, op heel veel sporten niet, want ja, onder de riem. Maar in de zelfverdedigingwereld gebruikt men wel die. En we zijn hier voor de zelfverdediging aan het trainen, dus ze gaan hier geen wedstrijden winnen.
2: Je hoort de instructeur Bart over de queer bokstraining. Voor deelnemer Erik heeft de training een persoonlijke aanleiding. Hij is transman en werd naar eigen zeggen eind mei vanwege genderidentiteit aangevallen en raakte daarbij flink gewond.
5: Nou, ik ben eind mei aangevallen omdat ik transman ben. En ik heb er een hersenschudding aan overgehouden, onder andere, en een geschud zonnevlies. En toen dacht ik, dat is de zoveelste keer. Wel de eerste keer met geweld, maar zoveelste keer ik ben lastiggevallen. En ik had al heel lang in mijn hoofd om een soort groepje op te richten voor queer mensen. Om als ze aan het uitgaan zijn of er is een evenement en ze voelen zich niet veilig of er is wat, om naartoe te stappen. Dus ik had een Reddit topic aangemaakt en daar heel veel reacties op gekregen. Onder andere ook van Bart. En om dit weer te organiseren.
4: Kan je me eens meenemen in wat voor impact dat dan op jou heeft gehad als transman, zo'n aanval?
5: Ik moet zeggen, ik ben er best wel, hoe zeg je dat, stoïcijns onder. Ik ben ook niet echt geschrokken of zo. Je hebt wel in de weken daarna dat je echt een soort hyperalertheid hebt. Als er dan in een knalpijp van de auto of luide mensen op straat, dat je gewoon weer alert staat. Echt geschrokken niet echt. Ik vind het gewoon wel vervelend. Ik heb al vaker wel eens bespuugd of uitgescholden of wat dan ook. Weet je, en ik kan het hebben. Ik heb veel meegemaakt ook vroeger. En ik sta wel stevig in mijn schoenen. Maar ik denk aan mensen die er gewoon wel aan onderdoor gaan. Of gewoon niet meer op straat durven. Niet hand in hand durven of wat dan ook. En ja, ik denk daarom moet ik gewoon tot het uiterste gaan.
2: En we horen Erik over de queer box training. Rood Groningen laat weten dat er in de toekomst waarschijnlijk meer van deze clinics worden georganiseerd. In een bijdrage van Willem Poppes.
0: Ja, nou, ik denk dat het een goed initiatief is. Want ook al kun je dan misschien wel tegen geen pesterij en dat je dingen nageschreeuwd wordt en zo. En iemand in elkaar slaan is nooit oké.
2: Nee, nee.
0: Dat maakt niet uit. Dus als je dan een map terug kan geven en om in ieder geval uit die situatie te komen, ik denk dat dat wel een goede zaak is. Ja, uiteindelijk, we moeten gewoon een beetje liever voor elkaar zijn. Ja. Toch? Ja, en gewoon eigenlijk een beetje. Ja, een beetje lief voor elkaar zijn. Een beetje knuffelen. En ja, als die persoon je heel aantrekkelijk vindt, misschien een kusje.
2: Wellicht.

0: Kiss.
1: Het is 16 minuten voor 8.
2: Opstaan doe je met de Oog-ochtendshow.
3: NS zomerabonnement bijna afgelopen. En meldt Dagblad van het Noorden. De NS krijgt veel vragen over de facturatie van het tijdelijke Nederland dalvrij abonnement van €49 per maand. Bijna 400.000 reizigers maakten deze zomer gebruik van het abonnement, waarvan er momenteel nog ongeveer 230.000 actief zijn. De drukte bij de klantenservice is toegenomen, vooral door de vragen over de extra kosten en het beëindigen van het abonnement. Volgens NS moeten zo'n 210.000 reizigers de komende weken nog actie ondernemen. Wie het abonnement niet direct opzicht, zit er niet meteen aan vast aan het reguliere abonnement van bijna €130 per maand. Dat abonnement is na een maand dagelijks opzichtbaar. En sommige tijdelijke abonnementen stoppen automatisch, bijvoorbeeld wanneer ze voor slechts één maand zijn afgesloten.
1: Ja, dat is een beetje het verwarrende, want het werd gepresenteerd als een soort kaart. Dat je een soort ja, systeem waarbij je dan gewoon een maand lang zoveel mogelijk mag reizen voor €49. Dat zat erin. Daarna hebben ze wel heel veel gewaarschuwd van, joh, dit is een dalvrij abonnement. Ja. Daarna gaat hij naar €130 per maand. Maar het verwarrende is dat ze in eerste instantie dat niet hebben zo duidelijk hebben gezegd.
3: Hey, ik denk dat een beetje.
1: Ja, een beetje iets met naaien en zo. Ja. Maar, dus ik denk dat ze daar volgend jaar toch even in de communicatie beter
3: dat
1: mee moeten
3: nemen. Zijn, ja.
1: Ja, ik denk het wel. Dus als jij zo'n dalvrij abonnement hebt vanwege die €49 per maand, zeg hem snel op, zou ik zo zeggen. Een nep-ambulancebroeder doet zich voor als wensambulance Groningen en vraagt om donaties. Dat meldt Stadsblog Sikkom. Het gaat om de 22-jarige Groninger P. Hij zou afgelopen dinsdag opnieuw actief zijn geweest. Volgens Sikkom verkoopt hij medische apparatuur via Marktplaats, die vaak ook nog gestolen is. En hij vraagt donaties voor de niet bestaande stichting Wensambulance Groningen. Die naam lijkt heel erg op de stichting Wensambulance Noord-Nederland, die ook daadwerkelijk ritten verzorgt voor mensen in hun laatste levensfase. P zou daarnaast onder de naam Madhouse medische apparatuur aanbieden. Op het adres aan de Smirnofstraat zou volgens Sikkom echter niemand van het bedrijf weten. Ook biedt hij nog altijd EHBO en ambulancediensten aan. P deed zich eerder zonder de juiste diploma's en vergunningen voor als onder meer brandweerman, politieman en ambulancebroeder. Hij werd eerder dit jaar veroordeeld tot 10 maanden cel en ging daartegen in beroep. In juli werd hij onder voorwaarden vrijgelaten. Ja, ik vind het een bijzonder persoon.
3: Ja, ik dacht ook een beetje, is hij dan een beetje of wat is het?
1: Ja, want ik kan me nog voorstellen dat je heel erg graag politieman had willen worden. Ja, of ambulancebroeder had willen worden. En dat je om die reden dit soort fratsen bij de poot hebt. Maar waarom ga je dan ook medische apparatuur verkopen? En ga je donaties ophalen voor een niet bestaande stichting?
3: Ja.
1: Het begint dan wel echt heel erg raar uit te pakken.
3: Het wordt steeds shadier en shadier.
1: Ja, dus let heel erg goed op als je de persoon iemand tegenkomt. Vraag altijd om zijn identiteitsbewijs. Ja. Want dat zal een echte ambulancebroeder en een echte politieagent altijd bij zich hebben. Deze berichten zijn opgezocht door onze bureau-redacteuren Alexander en Floris. Waarvoor dank. Meer nieuws vind je op oogtv.nl en natuurlijk in de Oog Nieuws-app. Ja, want die is gratis, hè? Misschien bij voor mijn Android en iPhone. Ja, wel even downloaden, hoor. Dan blijf je echt op de hoogte van wat er speelt in Grun.

0: De Kid Laroi hoorde je op Oog Radio met Love Again. En ja, daarmee gaan we eens even kijken wat het voor dag het vandaag is. Ah, het is natuurlijk donderdag 20 augustus 2026. Maar daarmee is het ook Wereldmuggendag.
1: Ja, en daar we de meeste dagen van vooral een eerbetoon zijn, is een dag van de mug bedoeld om de... Ja, is deze dag bedoeld om de kleine lastpakken uit te roeien. Kapot te maken, te vernietigen, weg te halen van de wereld. Want ze zijn niet alleen bloedirritant van al die jeukbulten en slaaploze nachten die ze veroorzaken. Sommige zijn ook heel gevaarlijk.
0: Ja, ze staan er natuurlijk al bekend dat ze ook malaria, Zika en tientallen andere ziektes kunnen overbrengen. Ze zijn bovendien... ook lastig uit te roeien, dat merken we nu alweer. En daarmee een recept voor rampspoed. Op 20 augustus, tijdens de Wereldmuggendag, is het de bedoeling dat we niet stilstaan bij de mug, maar bij alle problemen die zij voortbrengen. Deze dag is uitgekozen door Ronald Ross, de onderzoeker die ontdekte dat malaria door muggen wordt overgebracht. Dus, ja... God, Jezus. Ja, ik heb hem. Ja, he, gelukkig. Het is een Wereldmuggendag waarvan akte. En ja, dat is ook natuurlijk de laatste tijd onderzoek dat er steeds meer muggen ook dit jaar er zijn vanwege het warme weer.
1: Ja.
0: Dus sterkte ermee als jij er ook last van hebt. Als je bijvoorbeeld naast zo'n pool woont of iets dergelijks.
1: Ja, dan wordt het wel...
0: Zo'n vijver. Ja. En dan heb je zo'n beest, weet je wel. En dan doe je net de dichtheid en dan hoor je hem.
1: Ja.
0: Doe je dicht aan, is hij er weer.
1: Ja, dan dood je eentje en dan volgt bijna nog die andere te zijn.
0: Ja, precies. Je krijgt shivers down your spine van die akelige beestjes.
1: Niet vanaf.

Iets om trots op te zijn, hè, dat die Armin van Buuren al zo lang bezig is sinds de Zero's. Dit was uit 2014. Samen met Susanna maakte hij het nummer Shivers. Je luistert naar de ochtendshow. Zometeen hebben we natuurlijk voor jou het NOS Nieuws. Kirsten Klomp die zit voor jou klaar om jou helemaal op de hoogte te brengen van alles wat er in de wereld en ook in Nederland gebeurt. En daarna zijn we vlug bij je terug met het tweede uur van de ochtendshow, waarbij je hoort wat er alles in de gemeente Groningen gebeurt. Tot die tijd, Pet Shop Boys en It's a Sin. Ja, It's a Sin. Ja, die.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en bijna nieuw, met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Starters sluiten bijna 3 keer zo vaak een starterslening af als 5 jaar geleden, meldt het kadaster. Met zo'n lening kunnen ze makkelijker een eerste woning kopen. Vooral in Lelystad is die in trek. Bijna de helft van de starters maakt er gebruik van. Deze makelaar vertelt hoe dat komt.
4: Ja, je ziet in Lelystad eigenlijk best nog wel een grote groep woningen die in aanmerking komt voor de starterslening. En ja, ik spreek gewoon veel starters die zonder die starterslening gewoon simpelweg niet kunnen kopen.
3: Ook op Texel worden veel startersleningen afgesloten. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 8 doden gevallen, 10 mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. Bijna een week na het uitbreken van de natuurbrand in de Hoge Venen in België is het vuur nog niet onder controle. De brandweer had vannacht moeite met blussen vanwege het stormachtige weer. Daardoor was het zicht slecht en zijn bomen omgevallen. De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. De 6 miljoen euro die het Cultuurfonds vorig jaar vrijmaakte voor leningen aan culturele instellingen is bijna op. 8 instellingen hebben nu zo'n langlopende lening met lage rente. Maar ook andere musea en theaters willen er graag in krijgen en hebben de aanvraag gedaan, zegt het fonds.
5: Kennelijk geeft dat dus ook aan dat hier een enorme behoefte aan is. Dus dat is heel erg mooi. Het is alleen jammer dat we nu heel even hebben moeten stoppen. Maar hopelijk snel weer verder.
3: Onder meer Museumpark Archeon en Museum Domburg hebben een lening via het Cultuurfonds. Het fonds heeft 7 miljoen euro extra nodig voor nieuwe leningen. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris en dan een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
6: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
7: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119-32 in Groningen is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Goedemorgen Groningen, dit is de Hoogochtendshow. Mijn naam is Reke, Rudy heeft voor jou de onderwerpen van het lokale nieuws.
2: Spoorpersoneel eist maatregelen op hoofdstation na ernstige incidenten. Provincie ziet te veel ongelukken op verbindingsweg. En Donar neemt nog na geen maand weer afscheid van nieuwste aanwinst.
1: Waarom ze dat doen, dat hoor je zo meteen om 8:30. Tot de eerste Hoogradio verkeersupdate mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Op de N372 vanuit Roden naar Hoogkerk, daar bij Peizermade, daar is het toch wel erg gezellig rondom het transferium. Het is me niet helemaal duidelijk waarom dat zo is, maar daar is het wel enigszins druk. Voor de rest rijdt alles lekker door. Dat geldt ook voor de bussen voor het spoor. Dus we gaan ook maar lekker verder met ons programma. Dus al ochtendshow tot 9 uur blijven we jou op de hoogte brengen van alles wat er gebeurt in Staten-Normelaans. En we gaan zo meteen even kijken naar wat verkeers. Situaties.
2: Klopt, want de raadsfractie van de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren willen van de gemeente weten wat ze gaan doen om twee straten veiliger te maken.
1: Ja, nou en hoe dat dan in elkaar zit, dat hoor je zo meteen. Nadat we geluisterd hebben naar Shakira en Zoo. Goedemorgen Groningen.
3: De Oogochtendshow.

0: is 8:08. Tijd voor...
1: Het nieuws uit Groningen.
0: De raadsfracties van de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren willen van de gemeente weten wat die gaat doen om twee straten veiliger te maken.
2: Het gaat om de Bommelstraat en de Verlengde Herenweg. Daar vonden vorige week twee dodelijke verkeersongevallen plaats. Donderdag overleed een 81-jarige vrouw toen ze op het zebrapad aan de Verlengde Herenweg werd aangereden door een personenauto. Twee dagen eerder kwam een fietsende vrouw op de kruising van de Bornholmstraat Antwerpenweg in botsing met een personenauto. De afgelopen anderhalf jaar vonden daar minimaal 18 ongevallen plaats. Je hoort Peter Rebergen, fractievoorzitter van de ChristenUnie.
3: Het staat niet op zich, deze incidenten. Er zijn meer incidenten op die plekken geweest. En wat we willen bereiken met deze vraag is dat goed wordt gekeken naar de verkeerssituatie op in ieder geval beide plekken, maar ook op andere plekken waar signalen bekend zijn, dat toch het college gaat zeggen van ja, maar we moeten kijken in het geheel van hoe kunnen we dat gaan aanpakken, hoe kunnen we het veiliger maken.
4: Wat verwacht u eigenlijk van het college?
3: Nou, in eerste instantie dat ze een analyse maken. Dat ze kijken van, hé, maar hoeveel incidenten zijn er dan geweest? Bijvoorbeeld de Bornholmstraat, Antwerpenweg, dat kruispunt. Hoeveel incidenten zijn daar geweest? Wat voor soort incidenten is het? Dan weten we ook wat moet gebeuren. Maar wat we wel weten is dat er momenteel veel vrachtverkeer rijdt over die wegen. Waardoor het ook wat onoverzichtelijker wordt. Om de zuidelijke ringweg te ontwijken kun je deze route nemen. Dus het is daar drukker geworden. En we vragen ons af of het kruispunt daar wel op berekend is.
4: De stad is van plan om overal 30 kilometer zones in te voeren. Maar op industrieterreinen juist weer niet. Wat vindt u daar dan van?
3: Ja, ik denk dat je goed moet kijken van welke mensen maken gebruik van de wegen. En er zijn genoeg industrieterreinen waar echt alleen auto's, vrachtwagens, dat daar rijden. Dus waar geen kwetsbare weggebruikers komen, waar fietsers eigenlijk niet veel gebruik van maken. Daar is 50 prima. Maar als je industrieterreinen hebt waar ook veel fietsers zijn, denken we toch dat moet worden gekeken van moeten we ook niet daar de snelheid terugbrengen naar 30 kilometer per uur.
4: Vindt u eigenlijk dat het stadsbestuur daar te lang mee gewacht heeft?
3: Nou, als we kijken naar de plannen die er liggen, hè, om naar 30 km per uur te gaan. Wij zijn een van de aanstichters daarvan als partij, samen met een aantal andere partijen. Dan denk ik dat het voortvarend wordt opgepakt. Maar wel, de focus ligt wel echt wat meer richting de binnenstad gericht. En we denken van, nou, het is wel een goed moment om ook te kijken van, ja, waar kun je dat uitbreiden om het ook veiliger te maken.
4: In de Herenweg is de situatie iets anders, want daar is gewoon een zebrapad. Dat heeft in dit geval dus niet gewerkt.
3: Nee, precies. En dan is wel even de vraag, ja, hoe goed staat dat aangegeven? Hoe goed zijn ook de weggebruikers daar gewaarschuwd? Dat het ook de voetgangers daar op die zebrapad gewoon voorrang hebben.
2: En je hoorde Peter Rebergen, fractievoorzitter van de ChristenUnie. Volgens Rebergen nodigt de brede Bornholmstraat uit om te snel te rijden. Als het gaat om de Herenweg, denkt hij dat het zebrapad beter aangegeven kan worden. Terugbrengen van de snelheid naar 30 km per uur zou ook goed kunnen helpen. En een bijdrage van Echo van Oosterhout.
0: Ja, nou, bij de Herenweg is dat in ieder geval al 30 km per uur zone. Ja. Dus dat scheelt al. En het is ook, daar wil je ook echt niet sneller rijden. Want die verkeerssituatie nodigt daar echt niet toe uit. Sterker nog, tegenovergesteld. Maar bij die Bornholmweg, de goede is de laatste tijd niet veel aandacht voor geweest voor de Bornholmstraat. Dus, laat iedereen daar even zijn wijsheid over gelden, toch? Dan moet het toch helemaal goed komen?
2: Nee, maar wel.
0: Tijd bij jou ook. Luister naar radio. Zometeen hebben we voor jou het weer en een aantal nieuwsberichten. Tot die tijd, Madonna.

0: Ja, in de tijd dat Madonna beslist geen virgin meer was, maar ja, like een virgin, hè? Je weet het dan niet meer, hè? Ja, slimme meid. In ieder geval zet dat de klok op 7:15. Kijk eens even erbuiten voor het weer. Het is bewolkt, maar het is droog, dames en heren. Het wordt vandaag dan ook erg wisselvallig. 'S Ochtends is bewolkt met regen en onweersbuien. Ook later blijft de kans open, regen en onweer. Maar tussendoor schijnt ook nog wel even de zon. Het wordt 20 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 12 graden. Morgen is de lucht ook weer onstabiel, waardoor gemakkelijk stapelwolken en buien ontstaan. Plaatselijk kan ook een echt flinke plensbui vallen, terwijl het dan weer ergens anders helemaal droog blijft. Het wordt dan in ieder geval 19 graden.
1: Metaaldakken van 95 ton voor een nieuw laadstation bussen geplaatst. Daar melden wij van oog. Bij het nieuwe busstation achter het hoofdstation in Groningen is een 70 meter lang en 95 ton zwaar geraamte geplaatst voor een laadstation voor elektrische bussen. Het laadstation moet extra capaciteit bieden en krijgt ook een busbuffer voor chauffeurs. En tsunami...
0: Tsumi.
1: Ja, ik dacht even... dat is wat anders. Het Tsumi-paviljoen keert terug naar roots met Tsumi Inside. Dat meldt Groningen Nieuws. Het Tsumi-paviljoen op het Herenplein opent met Tsumi Inside. Opnieuw als videogalerie. Bezoekers kunnen gratis videokunst van 5 kunstenaars bekijken en mogen daarbij uitzonderlijk naar binnen. De tentoonstelling is tot en met 26 september te bezoeken.
0: Ja, en het is dan op donderdag, vrijdag en zaterdag van 3 tot 7.
1: Ja, is goed bekijken.
0: Ja.
1: En ondernemers, bedrijventerrein, hoe diep in Groningen zijn vreemdparkeerders zat. Met Dagblad van het Noorden. Ondernemers op het bedrijventerrein, hoe diep in Groningen zijn de overlast van vouwparkeerders zat. Omdat zij parkeerplaatsen voor klanten en personeel bezet houden. Bedrijvenvereniging West wil daarom duidelijke borden plaatsen en vouwparkeerders laten wegslepen.
0: Ja, ik dacht dat dat eigenlijk wel standaard was, dat gebeurt toch?
1: Nou, ja, blijkbaar niet of
0: nee,
1: zo.
0: Nee, precies. Want daarvoor heb je anders niet meer zo'n plek geregeld. Dat is dan dat het anders toch weggesleept wordt. Maar goed, iedereen moet natuurlijk wel kunnen parkeren. Dat dan weer wel. En iedereen is daar, de ene is daar niet belangrijker dan de ander in. Nee, tenzij je natuurlijk een plek gereserveerd hebt. Maar iedereen is eigenlijk best wel goed genoeg, toch? Goed is goed genoeg. Dat bedoel ik.

0: Het is 20 augustus 2026 en er is vandaag weer van alles te beleven in Staats en Ommelaans.
1: Vanaf 12 uur zijn op diverse locaties in de binnenstad het Groningen Zomerfestival. Het Groningen Zomerfestival is een gratis evenement in de binnenstad van Groningen, georganiseerd door lokale horecaondernemers om de stad in de zomer levendig te houden. Overdag kun je op de Nieuwe Markt genieten van een gevarieerd programma voor jong en oud. In de avond valt, verplaatsen de festiviteiten zich naar de Poelestraat en Peperstraat. Vanaf 12 uur op diverse locaties het Gronings Zomerfestival.
0: Vanaf 12 uur kun je voor het zomersalon terecht bij fotografie Lichtzone aan de Oude Kijk in de Jatstraat. Het zomersalon van Galerie Lichtzone is een fotomanifestatie, befaamd om zijn presentatie van heel divers fotografisch werk. Van brede panoramische landschappen tot intrigerende, extreem ingezoomde beelden, van expressieve portretten tot bijna abstracte voorstellingen. Dat is allemaal te bekijken dus in Fotogalerie Lichtzone aan de Oude Kijk. Vanaf 12 uur het zomersalon.
1: En om 3 uur zijn er ook op diverse locaties in de binnenstad en het Noorderplantsoen het Noorderzonfestival 2026. Vanaf vandaag tot en met 30 augustus wordt het 11 dagen lang een tijdelijke wereld in Groningen gecreëerd met internationale podiumkunst, lokaal talent, gesprekken en interactieve performance in de stad en in het Noorderplantsoen. Een programma dat schuurt, inspireert en je blik kantelt. En dat kun je vinden op noorderzon.nl. Zo om 3 uur op diverse locaties het Noorderzon Festival.
0: Tot zover onze uitgaanstips. Meer vind je op de website van de Groninger Uitloper op groningen.uitloper.nu. Je kunt ook na 9 uur op de kabelkrant van OogTV kijken. Dan zie je die tips ook voorbij komen. En organiseer je zelf een evenement? Geef het vooral even aan ons door. Dat kan via ochtendshow@oogradio.nl. Dan kunnen wij dat ook even vermelden. Dus dat kun je doorgeven via ochtendshow@oogradio.nl. Nu op Oogradio, Coldplay en Viva La Vida.

0: nummer rekent Sylvia op charmante, maar resolute wijze af met een theatrale, gladde jongen die zich echt gedraagt als een ware diva. Oftewel, een prima donna.
1: Oogradio Stadsplaat.

0: geproduceerd door medestagiair Johnny Bach. Je hoorde Sylvia Romy en het Prima Donna. Nou, ze zien maar weer de stadsplaten. Dat is heel uiteenlopende soorten muziek. Wil je alle 25 even bekijken? Ga dan naar oogradio.nl/stadsplaat.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 8:30. Mijn naam is Jurie van der Akker met het nieuws uit Groningen. Conducteurs en machinisten in Noord-Nederland krijgen steeds vaker te maken met agressie en geweld. Uit onderzoek van de vakbond VVMC blijkt dat ruim 90% van het spoorpersoneel zich in mei onveilig voelde. Er werden 280 incidenten gemeld, waaronder 7 gevallen van fysiek geweld. De vakbond pleit voor meer beveiliging, beter kadertoezicht en snellere inzet van de politie. Het CDA in Groningen heeft naar aanleiding van de cijfers schriftelijke vragen gesteld aan het college. En vertrekkend Shell-topman Frans Evert vindt dat de overheid de vergunning voor de gesloten Groningenveld van het NAM moet overnemen. Zo zou het gasveld in de extreme situaties opnieuw gebruikt kunnen worden om de Nederlandse gasvoorraden aan te vullen. Volgens Evers is Nederland door de sluiting sterk afhankelijk geworden van gasimport en zijn strategische voorraden daardoor belangrijk geworden. En op de verbindingsweg tussen Ring Oost en Ring Noord geldt voortaan permanent een maximumsnelheid van 50 km per uur. De provincie Groningen neemt de maatregel vanwege meerdere ongelukken, waaronder bij nat weer. Tot nu toe gold een adviessnelheid van 50 km per uur die bij regen als maximumsnelheid werd aangegeven. En Jacob Cruise vertrekt per direct bij Donar en keert vanwege privéomstandigheden terug naar de Verenigde Staten. De Amerikaanse forward werd eind juli nog gepresenteerd als de nieuwe aanwinst van het Groningse basketbalclub. En volgens Donar is de vertrek in goed overleg gegaan en is er nog voldoende tijd om voor de start van het seizoen een vervanger te zoeken. Nou, wat weer. Vandaag wordt het wisselvallig. 'S Ochtends is het eerst bewolkt met regen en onweersbuien. En ook later blijft er kans op regen, kans op buien en onweer. Maar tussendoor schijnt geregeld de zon. Er wordt zo'n 20 graden.
0: De natuur mag even weer een beetje bijkomen. Even weer water tanken, zeg maar. We zijn weer op de verkeerssituatie af op de Groninger Snelwegen. Daar rijdt het lekker door. Op de N372 vanuit Roden naar Hoogkerk. Daar loopt het nu ook allemaal weer redelijk door. Dat begint allemaal wat op gang te komen. Dus dat is goed nieuws.

0: In de bussen op het spoor gaat alles lekker door. Laten wij dat er ook maar gewoon doen met ons programma. En ja, we gaan eens even een beetje matten. Ja, lijkt me een goed plan.
1: Ja, want Rood Groningen hield dinsdagavond samen met de sociale organisatie Rode Lab en de kameraadschap bij een queerboxclinic. En als het hoorde was Rick er ook bij.
0: Nou, dat niet, maar oh, ik ben al helemaal aan het warm lopen, ja. Dus dat gaan we zo meteen beluisteren. Nadat we eerst geluisterd hebben naar Teddy Swims met The Door. Goedemorgen, Groningen.
2: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Teddy Swims met The Door. Hoor je op Oogradio, het geluid van Groningen. En op de klok van Groningen is het 7:07. En dan gaan we eens even kijken.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Rood Groningen hield dinsdagavond samen met sociale organisaties De Rode Lab en De Kameraadmaatschappij een heuse queer box clinic.
2: Rood is een socialistische jongerenorganisatie. Tijdens de gratis training leren deelnemers de basis van zelfverdediging. Volgens de organisator neemt de agressie tijdens de L of tegen de LHBTI-gemeenschap toe en is het daarom belangrijk dat de mensen weten hoe ze zichzelf kunnen verdedigen. De kliniek vond plaats in het pand van De Rode Lab aan de Neutronstraat. Volgens instructeur Bart draait de training niet om het leren winnen van een gevecht.
3: We zijn hier aan het boksen, een absolute basis in zelfverdediging aan het leren.
4: Waarom hebben jullie dit bedacht?
3: Nou, dit hebben we in het verleden al eerder gedaan, dus het kwam niet uit de lucht vallen. In het verleden is bij Dorothy's bijvoorbeeld een aantal queer mensen zijn in elkaar geslagen aan het uiteinde van een stapavond. En de vlaggen zijn daar gestolen en andere vervelende dingen. Nou, helaas zijn dat soort dingen nog steeds aan de hand.
4: Waarom is zelfverdediging als dat soort dingen gebeuren de oplossing?
3: Nou, we kunnen niet vertrouwen op de overheid. Er is niet genoeg politie op straat om dit te voorkomen. En sterker nog, de politie kunnen we daarin niet vertrouwen, in zekere zin. Op het moment dat je het nodig hebt, ben jij de enige die het kan gebruiken. En deze mensen gaan niet vandaag leren om een gevecht te winnen. Maar ze gaan wel leren om misschien één klap te ontvangen en dan een klap terug te geven en dan weg te kunnen rennen. En dat kan genoeg zijn om niet het zielige slachtoffer in de hoek van de kroeg te zijn.
4: Wat leer je ze hier? Welke technieken?
3: Het meeste is boksen en een klein beetje kickboksen en een klein beetje gewoon algemene vechtsport. Dus,
4: maar ik zag net ook een bepaalde trap in de ballen bijvoorbeeld.
3: Nee, dat is een kick die niet overal mag, op heel veel sporten niet, want ja, onder de riem. Maar in de zelfverdedigingwereld gebruikt men wel die. En we zijn hier voor de zelfverdediging aan het trainen, ze gaan hier geen wedstrijden winnen.
2: Je hoort de instructeur Bart over de queer bokstraining. Voor deelnemer Erik heeft de training een persoonlijke aanleiding. Hij is transman en werd naar eigen zeggen eind mei vanwege zijn genderidentiteit aangevallen en raakte daarbij flink gewond.
5: Nou, ik ben eind mei aangevallen omdat ik transman ben. En ik heb er een hersenschudding aan overgehouden, onder andere, en een geschud zonnevlies. En toen dacht ik, dat is de zoveelste keer. Wel de eerste keer met geweld, maar zoveelste keer ik ben lastiggevallen. En ik had al heel lang in mijn hoofd om een soort groepje op te richten voor queer mensen. Om, als ze aan het uitgaan zijn of er is een evenement en ze voelen zich niet veilig of er is wat, om naartoe te stappen. Dus ik had een Reddit topic aangemaakt en daar heel veel reacties op gekregen. Onder andere ook van Bart. En om dit weer te organiseren.
4: Kan je me eens meenemen in wat voor impact dat dan op jou heeft gehad als trans man, zo'n aanval?
5: Ik moet zeggen, ik ben er best wel, hoe zeg je dat, stoïcijns onder. Ik ben ook niet echt geschrokken of zo. Je hebt wel in de weken daarna dat je echt een soort hyperalertheid hebt. Als er dan een knalpijp van de auto of luide mensen op straat, dat je gewoon meteen alert staat. Echt geschrokken niet echt. Ik vind het gewoon wel vervelend. Ik heb al vaker wel eens bespuugd of uitgescholden of wat dan ook. Weet je, en ik kan het hebben. Ik heb veel meegemaakt ook vroeger. En ik sta wel stevig in mijn schoenen. Maar ik denk aan mensen die er gewoon wel aan onderdoor gaan. Of gewoon niet meer op straat durven. Niet hand in hand durven of wat dan ook. En ja, ik denk daarom moet ik gewoon tot het uiterste gaan.
2: Hey, we hoorden Erik over de queer bokstraining. Rood Groningen laat weten dat dit in de toekomst waarschijnlijk meer van dit soort clinics worden georganiseerd. In een bijdrage van Willem Poppes.
0: Ja, en misschien ook toch andere doelgroepen die kwetsbaar zijn daarin meenemen.
2: Lekker zo, dus, goed zijn om die mee te nemen, ja.
0: Dat denk ik ook, ja. En, want het is gewoon niet goed dat mensen, andere mensen, kwaad toedoen alleen om een geaardheid, om een achtergrond of om wat dan ook maar, echt in die achtergrond bijvoorbeeld. Dus we moeten gewoon een beetje liefde met elkaar hebben. En tot die tijd weerbaarder worden, dat is helemaal nog niet zo'n gek idee. Dus ik was er net al even een beetje aan het inboksen. Ik ga er maar even lekker door. Vanuit Rocky 4 is dit Burning Heart. Van niemand minder dan Survivor natuurlijk. Ja. Toepasselijk ook, hè? Survivor. Ja.

0: En met Survivor is de klok op 8:45 gaan staan.
1: Word wakker met de Oogochtendshow.
2: Ernstig ongeluk op Groningenweg bij Zuidwolde. Meld Oognieuws. Bij een ernstig verkeersongeluk op de Groningenweg bij Zuidwolde is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 5:30 bij kruising met de Westerweg, waarvan een automobilist tegen de boom botste, waar de auto in brand vloog. Brandweer van Bedum kwam snel te plaatsen en kreeg het vuur onder controle. De gewonde is door de hulpdiensten behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeluk was de Groningenweg enige tijd afgesloten voor verkeer. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies heeft kunnen plaatsvinden. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de omstandigheden waaronder de automobilist van de weg raakte en tegen de boom botste. Over de identiteit en de toestand van het slachtoffer is verder niets bekend.
0: Nee, nou, we wensen die persoon in ieder geval veel sterkte met herstel.
2: Zeker.
0: Ja, we hopen dat dat allemaal een beetje goed is afgelopen dan. Steeds minder schadevergoedingen aangevraagd bij Instituut Mijnbouwschade Groningen, dat meldt Dagblad van het Noorden. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen ontvangt sinds juni aanzienlijk minder aanvragen voor schadevergoeding of herstel van de aardbevingsschade. Tussen maart en eind mei kwamen wekelijks gemiddeld bijna 1400 aanvragen binnen, maar het aantal is sinds juni gedaald naar ongeveer 800 per week. Volgens het IMG is niet duidelijk waardoor de daling wordt veroorzaakt. Vakantieperiodes kunnen een rol spelen, maar de dalende trend houdt inmiddels langer aan. Het IMG benadrukt dat het aantal aanvragen later weer zou kunnen toenemen. Binnenkort worden inwoners die mogelijk recht hebben op een vergoeding, maar nog geen aanvraag hebben ingediend, actief benaderd. De daling heeft ook gevolgen voor schadeopnemers. Doordat er minder aanvragen zijn, zijn er minder opdrachten voor onafhankelijke deskundigenbureaus. Ja, dus het is ook nog een stukje werkgelegenheid waarbij je inschiet. Ja. Maar goed, het is wel een luxe probleem als die minder werk te doen hebben. Hè? Dat dan weer wel. En als jij dus nog wel een aanvraag zou willen doen, doe dat dan wel. Want voordat ze de geldkraan gaan dichtdraaien, dan moet je ook weer rekening mee houden. Ja. Tot zover het nieuws uit de gemeente Groningen. Meer vind je op oogtv.nl en in de Oognieuws-app. Deze berichten zijn opgezocht door onze bureau-redacteurs Alexander en Floris. Ja, we hebben er maar liefst twee vandaag. Dus dat is wel extra luxe.
2: Ja, die hebben wel druk met z'n tweetjes.
0: Trouwens, dit programma wordt helemaal gemaakt door vrijwilligers. Als jou dat ook interessant lijkt, kijk dan even op oogochtendshow.nl.
1: Je werkdag begint goed geïnformeerd met de Oogochtendshow.

0: Swifties Unite. Taylor Swift hoorde je met Opa Lights. En als het rijmt, dan is dat waar. Dat weet je. Het is 8:08. En we gaan eens even kijken wat het weer de komende dagen gaat doen. Want de komende dagen blijft het wisselvallig weer in Groningen. Met regelmatige buien en kans op een klap onweer. Vanaf zondag wordt het dan droger en laat de zon zich vaker zien. Volgende week loopt de temperatuur geleidelijk weer wat op.
1: Donderdag wordt het vandaag wordt het wisselvallig. In de ochtend is het eerst bewolkt en ontstaan er regen- en onweersbuien. Enkele buien kan stevig uitpakken. Ook in de middag en de vroege avond blijft er kans op buien en een klap onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen en laat de zon zich geregeld zien. Er wordt zo'n ongeveer 20 à 21 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten.
0: Ook morgen is de lucht onstabiel en kunnen gemakkelijk stapelwolken en buien ontstaan. De neerslagverschillen ze kunnen groot zijn. Sommige plaatsen krijgen een flinke plensbui, terwijl het ergens anders dan helemaal bijna droog blijft. De wind draait naar het noordwesten en is matig. De middagtemperatuur blijft rond de 19 graden hangen.
1: En zaterdag kan er ook nog een laatste regenbui overtrekken. Daarna neemt er een hoog drukgebied het weerbeeld over. Vanaf zondag volgen meerdere droge dagen met geregeld zonneschijn. Door het noordwestenwind verandert het eerst weinig aan de temperatuur, maar van de volgende week wordt het geleidelijk iets warmer. Ook de nachten worden warmer met de temperatuur rond 14 graden. De wind draait dan naar het zuiden.
0: Ja, dus kortom, het is nog even door de appel heen bijten, want de natuur moet even een beetje opknappen ook.
1: Zekers.
0: En dan volgende week gaan we gewoon weer lekker... Zoals we dan vroeger altijd zeggen, met de kont in de bleek.
1: Exact.
0: Ja, dat werkt. Hartstikke mooi.
2: Dit is de Oogochtendshow. Oogradio.

0: regie heeft gehad dat als ze met haar ogen knippen, dat haar oren mee bewegen. Zo'n beetje. Cher hoorde je met Strong Enough. En dit is het einde van de Hoge Ochtendshow van 20 augustus 2026. We hebben weer heel wat nieuws uit de gemeente Groningen de revue laten passeren.
1: Klopt, we zijn begonnen met de Boormstraat en de verlengde Herenweg. Want door de raadsfracties van de ChristenUnie en de Partij van de Dieren hebben de gemeente gevraagd wat ze gaan doen om deze twee straten veiliger te maken. En dat in aanleiding naar meerdere verkeersongevallen die de afgelopen tijd hebben plaatsgevonden. We hebben gesproken met Peter Rebergen, de fractievoorzitter van de ChristenUnie. En daar zijn we doorgegaan naar Queer Boksteden. Want Rood Groningen hield dinsdagavond samen met sociale organisaties, de Rode Lab en de Kameraadschappij, een Queer Boksclinic. En dit naar aanleiding van incidenten met de LHBTI-gemeenschap, dus qua uitgaan als dingen, zeg maar.
0: Ja.
1: En daardoor hebben we gesproken met Bart, hij was de instructeur, en met Erik. Ja.
0: En ook conducteurs en machinisten in Noord-Nederland krijgen steeds vaker te maken met agressie en geweld. Uit onderzoek van vakverbond VVMC blijkt dat ruim 90% van het spoorpersoneel zich in mei onveilig voelde. Het is eigenlijk wel een beetje ook een trend, hè? Dat de maatschappij verhardt. Dus dat is wel iets om in de gaten te houden. Blijf het nieuws volgen via oogtv.nl en in de Oognieuws-app. Zo kun je daar bijvoorbeeld een verhaal vinden over Corine, die MS heeft en hoopt op een doorbraak in de zoektocht naar medicijnen. Want dat is nog steeds niet te herstellen. Dus kijk daarvoor in de Oognieuws-app. We wensen je voor vandaag een hele fijne dag. Graag morgen weer terug voor de radio voor een nieuwe editie.

0: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 11932 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Het gaat vooral om jonge vrouwen, vertelt Lisanne van Spronsen van NOS Stories.
4: Een meerderheid van hen zegt tegen ons dat ze zich vorig jaar onveilig voelden. En onveiliger dan dat ze zichzelf daarvoor voelden. En dat dat nu nog steeds zo is, een jaar later, of soms zelfs erger.
3: Vrouwen zetten daarom vaak hun live-locatie aan of appen als ze thuis zijn. Het dodental van de nachtelijke Russische aanvallen op Kiev en omgeving is opgelopen naar 13. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. 3 dagen na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw van 84 levend onder het puin vandaan gehaald. Ze was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis. Reddingswerkers noemen het bijna een wonder dat er nog een overlevende is gevonden. Bij de aardbeving vielen zeker 73 doden. De natuurbrand in de Hoge Venen in België is nog steeds niet onder controle. Het vuur ontstond bijna een week geleden. De brandweer had vannacht moeite met blussen door het stormachtige weer, zegt dus deze verslaggever van de VRT.
5: De regen gisteravond was wel welkom, maar heeft het werk van de brandweer vannacht heel erg bemoeilijkt. Ook door slechte zichtbaarheid, omgevallen bomen en moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk.
3: De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. Het weer in de loop van de dag op steeds meer plekken buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. En ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
6: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
7: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Louis van Akker met het nieuws uit Groningen. In het oude Winschoterdiep is gisteravond rond 21:30 een overleden persoon aangetroffen. De politie doet momenteel nog onderzoek naar de identiteit van de persoon en de toedracht van het overlijden. Het gebied nabij het verlengde Winschoterdiep, de hoogte van het Europapark en de Euroborg, is afgezet voor forensisch onderzoek. De rechter doet op 12 augustus uitspraak over de ontruiming van het gekraakte voormalige jeugdsynagoge aan de Volkingenstraat. De gemeente wil het pand gebruiken als trainingslokaal.
2: Nee, het is de Volkingendwarsstraat.
1: Oh.
2: Dat is een belangrijk verschil.
1: Ja, even opnieuw.
2: Ja, even de ping en dan kun je weer.
1: De rechter doet op 12 augustus uitspraak over de ontruiming van het gekraakte voormalige jeugdsynagoge aan de Volkingendwarsstraat. De gemeente wil het pand gebruiken als trainingslocatie voor ambtenaren en handhavers, door de krakers het zien als een sociaal centrum voor de LHBTI-gemeenschap en wijzen op de woningnood. Tot de uitspraak mogen de krakers in het pand blijven. In de provincie Groningen mag afvalverwerker PreZero dwangsommen opleggen als het bedrijf een onvergunde sorteerinstallatie aan de Gideonweg blijft gebruiken. Dat heeft de rechtbank Overijssel in een voorlopige uitspraak bepaald. Volgens de rechter wijkt de installatie af van de verleende vergunning en is de provincie daarom verplicht handhaven op te treden. De dwangsom bedraagt €50.000 per week met een maximum van €500.000, totdat er een definitieve uitspraak in de beroepszaal ligt. En GGD Groningen waarschuwt zwemmers voor blauwoog op meerdere zwemplekken in de provincie, waaronder in de gemeente Groningen. Voor de Ruskeveensplas en de Kanningenplas geldt een waarschuwing, terwijl in de Leijten en de Meerweg in Haren een negatief zwemadvies van kracht is. GGD adviseert zwemmers vooraf te controleren of een zwemplek veilig is, omdat blauwoog gezondheidsklachten kan veroorzaken. Nou, het weer. Vandaag wordt het tropisch weer en is er veel zon. Al trekt er ook een sluitbewolking over die in de middag dikker wordt. Er wordt 30 graden. Morgen overdag is het duidelijk minder warm. Het is wisselend bewolkt en er is kans op regen of een onweersbui. Voor zo'n 23 graden. Dit was Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media, de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
1: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
0: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
2: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
0: Wij worden wakker met jou onder de douche.
3: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
0: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
4: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
5: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119 32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
6: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev en voorsteden lagen vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 13 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. De Ierse mediawaakhond heeft TikTok om uitleg gevraagd over video's van gevaarlijk rijgedrag na de dodelijke crash afgelopen weekend. 5 tieners kwamen op een Ierse snelweg om het leven toen ze al spookrijdend in een BMW op een andere auto botsten. 3 slachtoffers hadden eerder al video's op TikTok gezet van auto's die tegen het verkeer inreden of voor de politie vluchten. De mediawaakhond wil weten wat TikTok hiermee heeft gedaan en of het zich aan de wet heeft gehouden. Jongeren voelen zich minder veilig op straat, een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude. Dat blijkt uit een rondgang onder jongeren van NOS Stories. Jongeren voelden zich voor de veelbesproken moord ook al onveilig, maar sindsdien hebben ze het er onderling meer over. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat, maar ook mannen geven aan zich niet veilig te voelen. Dat is nu niet veranderd of zelfs erger geworden. Vrouwen ondernemen vaak zelf actie. Zo zetten ze hun live locatie aan of appen ze als ze veilig thuis zijn gekomen. Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd en ligt nu tot eind 2030 vast. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, onder meer vanwege de vele technische problemen bij Red Bull. Nu laat hij weten dat hij blij is met de contractverlenging en veel zin heeft om weer aan de top te komen. Verstappen won bij Red Bull tot nu toe 71 keer een Grand Prix en behaalde 4 jaar op rij de wereldtitel. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon en een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
8: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
9: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Wie van Akker met het nieuws uit Groningen. In het oude Winschoterdiep is gisteravond rond 22:30 een overleden persoon aangetroffen. De politie doet momenteel nog onderzoek naar de identiteit van de persoon en de toedracht van het overlijden. Het gebied nabij het verlengde Winschoterdiep, de hoogte van het Europapark en de Euroborg, is afgezet voor forensisch onderzoek. De rechter doet op 12 augustus uitspraak over de ontruiming van het gekraakte voormalige jeugdsynagoge aan de Volkingenstraat. De gemeente wil het pand gebruiken als trainingslokaal.
2: Nee, het is de Volkingendwarsstraat.
1: Oh.
2: Dat is een belangrijk verschil.
1: Ja, we hebben opnieuw.
2: Ja, even een ping en dan kun je weer.
1: De rechter doet op 12 augustus uitspraak over de ontruiming van het gekraakte voormalige jeugdsynagoge aan de Volkingendwarsstraat. De gemeente wil het pand gebruiken als trainlocatie voor ambtenaren en handhavers, door de krakers het zien als een sociaal centrum voor de LHBTI-gemeenschap en wijzen op de woningnood. Tot de uitspraak mogen de krakers in het pand blijven. In de provincie Groningen mag afvalverwerker PreZero dwangsommen opleggen als het bedrijf een onvergunde sorteerinstallatie aan de Gideonweg blijft gebruiken. Dat heeft de rechtbank Overijssel in een voorlopige uitspraak bepaald. Volgens de rechter wijkt de installatie af van de verleende vergunning en is de provincie daarom verplicht handhaven op te treden. De dwangsom bedraagt €50.000 per week met een maximum van €500.000... totdat er een definitieve uitspraak in de beroepszaal ligt. En GGD Groningen waarschuwt zwemmers voor blauw oog op meerdere zwemplekken in de provincie, waaronder in de gemeente Groningen. Voor de Ruskeveense Plas en de Kanningenplas geldt een waarschuwing, terwijl in de Leijten en de Meerweg in Haren een negatief zwemadvies van kracht is. GGD adviseert zwemmers vooraf te controleren of een zwemplek veilig is, omdat blauw oog gezondheidsklachten kan veroorzaken. Nou, het weer. Vandaag wordt het tropisch weer en is er veel zon. Al trekt er ook een sluitbewolking over die in de middag dikker wordt. Er wordt 30 graden. Morgen overdag is het duidelijk minder warm. Het is wisselend bewolkt en er is kans op regen of een onweersbui. Voor zo'n 23 graden. Dit was Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media, de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker. Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het Openbaar Ministerie denkt dat het bij nog 3 mensen kan bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website Funcaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 2 sterfgevallen onderzocht die mogelijk gelinkt kunnen worden aan Funcaps. Het totaal aantal sterfgevallen kan daarmee op 23 komen. De site bood kalmeringsmiddelen, pijnstillers en andere drugs aan zonder bijsluiter. De 2 Nederlandse eigenaren wisten volgens justitie zelf ook niet goed wat ze verkochten. Ze begonnen met de verkoop van neppillen in België. Daar kregen ze al celstraffen tot 3 jaar. In de VS is een nieuw medicijn goedgekeurd voor narcolepsie. Een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Ze hebben een tekort aan de stof orexine die je wakker houdt. Het nieuwe medicijn doet wat die zou moeten doen. Het middel komt in Europa waarschijnlijk over 2 jaar op de markt. Het nieuwe uitshirt van voetbalclub Fortuna Sittard blijkt bijzonder populair in Peru. Op de achterkant van het bordeauxrode shirt staat een afbeelding van Sint Rosa. Dat is de stadspatrones van Sittard, maar ook de beschermheilige van de Peruaanse hoofdstad Lima. Online delen Peruaanse media en influencers massaal foto's en video's van het tenue. En ook de Rooms-Katholieke parochie van Santa Rosa de Lima heeft het shirt op haar kanalen gedeeld. Het shirt is ontworpen door een stagiair. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen af en toe regen. En het wordt fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
3: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
4: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.

0: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119 32 in Groningen is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausen. En rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Hij werd dinsdag opgepakt. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Binnenkort begint een nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Anders dan in voorgaande jaren is deze prikronde alleen bedoeld voor 70-plussers en een aantal kwetsbare groepen. De vaccinatiedoelgroep is verkleind op advies van de Gezondheidsraad. Het aantal infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen door COVID-19 is de afgelopen jaren afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat het risico op een ziekenhuisopname toeneemt vanaf 70 jaar. Vandaar het advies om vanaf die leeftijd te blijven vaccineren. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan pillensite Funcaps en mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en andere drugs zonder klanten te wijzen op de risico's. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het weer, er trekken buien over het land, soms met onweer of hagel. Sommige plekken valt veel regen, tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Morgen weinig verandering, ook dan buien bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119-32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en er zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Verder graven de goudzoekers zulke grote en diepe gaten dat de kans op ongelukken groot is. En de autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan Pillicide Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Een proef met drones die medicijnen of bloedmonsters vervoeren tussen ziekenhuizen lijkt succesvol. Afgelopen jaar heeft 800 keer een drone gevlogen tussen de Isala-ziekenhuizen van Zwolle en Meppel. Het ging zonder problemen, ook als de inhoud gekoeld moest worden. Alleen als het hard waait kunnen de drones niet op pad. De proef wordt verlengd. Er wordt nu ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer, geregeld buien, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen. Tussendoor ook af en toe zon. En het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
1: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
0: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
2: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
0: Wij worden wakker met jou onder de douche.
3: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
0: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: Ik neem tafel of speeltoestel. De Vierkeien.nl.
6: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De drie Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkertrekwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de man die achter het stuur zat van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. Twee mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. Vier anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder. Zijn vrouw zegt dat haar man al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld wilde. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Een bij toeval ontdekte goudader in een dorpje in Kenia heeft 10.000 mensen naar die plek gelokt. Ze hopen daar een goudklomp te vinden in de hoop een betere toekomst op te bouwen. In het dorpje is geen sanitair en amper schoon water. Daarom wordt er gewaarschuwd voor een humanitaire crisis. Een ruimtemissie om een belangrijke telescoop te redden is mislukt. Ruimtevaartorganisatie NASA lanceerde een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zullen verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte €20 miljoen, zegt NASA. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
9: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119-32 in Groningen is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.

0: Visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor alle kustprovincies vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd, windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Boven zee zijn ook waterhozen gezien. Daarbij kunnen lokaal zware windstoten voorkomen. Een missie om een belangrijke telescoop in de ruimte te redden is mislukt. Het gaat om de SWIFT-telescoop, die meer dan 20 jaar onderzoek deed naar gammastralen. In de loop van de jaren verloor hij steeds meer hoogte en daarom lanceerde ruimtevaartorganisatie NASA een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zal verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte €20 miljoen, zegt NASA. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en daar zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. De ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Dat ging altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer dan, niet overal code geel, maar wel in het hele land kans op buien. Soms met hagel en onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen is het regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Je oogmiddag, mijn naam is Paul, nu met je oogradio verkeer. Werkzaamheden, die zijn er. Er wordt gewerkt aan de weg op de N34. De aansluiting met de A28 bij Grieten. Daar is de weg dicht. De grote rotonde zijn ze momenteel mee bezig. Je wordt daar omgeleid. En ook een file op de N7 aan de Petrus Kampersingel. Een file van 1 kilometer. En daar sta je ongeveer 5 minuten vast. Ja, ga je met de bus? Lijn 2 Groningen die stopt tot en met morgen niet bij de Euroborg. Er wordt geadviseerd om de halte Lübeckweg te pakken en je reis te plannen in de app.
5: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.

Phil Collins and Something Happened on the Way to Heaven. Hey, leuk dat je oog weer hebt opstaan. Vandaag ben ik, zoals je gewend bent, weer tot 6 uur bij je. En ik moet zeggen, ik ben heerlijk uitgerust. Ken je dat gevoel? Lekker in de sauna zitten, even je gedachten op nul. Nou, dat proberen we vanmiddag ook tijdens Paul op donderdag. Even je gedachten op nul. Dus wat wil je horen vandaag? Stuur het naar 050-5715-815. Ik hoor het graag. Maar houden we droog vandaag? Nou, we kijken even naar het weer. Het is momenteel code geel en het is wisselvallig. Er zijn geregeld wolkenvelden, maar tussendoor krijgt de zon af en toe wat ruimte. Helemaal droog gaat het niet blijven, want vanuit het westen trekken er verspreid buien over. En daarbij kan lokaal ook een flinke regenbui of een klap onweer voorkomen. Nou, de temperatuur die ligt vanmiddag rond de 20 graden en staat een matige zuidwestenwind, waardoor het tijdens een bui behoorlijk fris kan aanvoelen. Ja, het is net al een beetje alsof de herfst langzaam ontwaakt. Laten we daar nog niet naartoe gaan trouwens. Hey, bij sommige artiesten zou je het delicaat rapper niet snel plaatsen, toch? Bij de volgende artiest of band eigenlijk, moet ik zeggen, mag dat wel. Want de voorman, die is ook rapper. Ik heb het over Bauza en je hoort ze hier op Hoog Radio. Dit is Magnetic bij je middag.

0: bepaalde instrumenten bespeelde op een track. Je hoorde Lenny Kravitz en Believe in Me.
1: Oog Radio. Nieuw. Yes.
0: Er is weer nieuwe muziek onze kant op gestuurd. Iedere week probeer ik je een beetje op de hoogte te houden van wat er allemaal te vinden is. En deze week zat ik ook even te zoeken. En ik kwam een herkenbaar geluid tegen. Het is van Passenger, die je wel kent van Let Her Go. Mike Rosberg, zoals die eigenlijk heet. Hij zegt dat deze plaat redelijk snel af was. Hij schreef hem vorig jaar op vakantie in Ibiza. En hij schrijft over een relatie waarvan je denkt, ja, dit is het. En deze relatie die stopt nooit. We zijn niet te breken. Dat herken je misschien wel. Maar nee, dat was niet het geval. Een typisch Passenger verhaal, als je snapt wat ik bedoel. En we gaan hem draaien hier op hoog. Je hoort hem. Tijdens de middag. Dit is It Was Gonna Be You. En zoals ik al zei, je herkent de toontjes. Ga maar vergelijken. Dit is Passenger op hoog.

0: met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Bente en hoogtevrees op Oogradio. Inmiddels aangeschoven is Alexander, zometeen het nieuws uit Groningen. Alexander, wat zit er zometeen in het nieuws?
2: Natuurlijk het Noorderzonfestival, dat is vandaag van start gegaan. En het is echt het is een cultuur. We gaan het ook nog hebben over een DJ die 24 uur gaat spelen bij het Beatrix Kinderziekenhuis. Hartstikke mooi. En Sterrenbos Live komt nog voorbij. Nou, dat en nog iets meer, maar dan moet je gewoon blijven luisteren.
1: Dat binnen een paar minuten. Nu tijd voor de Stadsplaat. Lisa Ploegen die heeft een nieuwe hit uit, My Own Way to Room. Een nummer over je eigen weg kiezen en je eigen keuzes maken. Ook als anderen misschien iets anders van je verwachten. Lisa zingt hierin ook over haar familie en hoe je ondanks alles uiteindelijk weer ruimte kunt vinden voor mooie dingen. Dit is de nieuwe Stadsplaat van Lisa Ploegen, My Own Way to Room.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag, het is 4:01. Alexander Temeer met het nieuws uit Groningen. Het Noorderzonfestival is zojuist om 3:00 van start gegaan. Het Noorderplantsoen verandert de komende 11 dagen in een groot, vrij toegankelijk cultuurpodium. Ook op locaties in de binnenstad zijn voorstellingen, muziek, literatuur en gesprekken te zien en te horen. Makers uit 14 landen doen dit jaar mee aan Noorderzon. Rond de vijver is een nieuwe ontmoetingsplek gemaakt met terrassen en een podium op het water. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen is in juli met bijna 2% gestegen. Eind vorige maand waren er ruim 5800 WW-uitkeringen. Tegelijkertijd blijft de arbeidsmarkt voor technische beroepen zeer krap. In Groningen staan meer dan 2000 vacatures open voor werk rond de energietransitie. Vooral ingenieurs, monteurs, elektriciëns en vakmensen in de bouw zijn moeilijk te vinden. Volgens het UWV zijn ook planners, ICT-specialisten en beleidsadviseurs hard nodig. DJ Mandiri, oftewel Dennis Ezinga, gaat volgende week donderdag 24 uur lang onafgebroken draaien voor het Prinses Maxima Centrum. Hij trekt met zijn mobiele DJ-set door Groningen en zendt de hele marathon live uit via Twitch. De actie begint om 9:00 ochtends in de binnenstad. Daarna draait hij onder meer bij Wijk, Het Forum, Fictie en uiteindelijk Fernwee. Vrijdagochtend om 9:00 zit de uitdaging erop. Met de actie wil hij geld ophalen voor kinderen met kanker. En in september is er een speciale jubileumeditie van Sterrenbos Live. Donderdag 13 september staan gitarist Erwin Java met zijn band Travel Party en zanger Erwin Nijhoff in de muziekkoepel van het Sterrenbos. Ze spelen onder meer nummers van de QB en de Blizzards. Het optreden begint om 3:00 en de toegang is gratis. Sterrenbos Live bestaat inmiddels 20 jaar en sluit dit seizoen af met deze editie. Voor het jubileum is ook een crowdfunding gestart. Het weer. Vandaag is het wisselvallig en bewolkt met kans op regen of een onweersbui. En toch kan de zon af en toe nog even tevoorschijn komen. Het is vandaag maximaal 21 graden bij een matige zuidwestenwind.
2: Dankjewel Alexander. Volgend uur horen we je weer.
1: Zeker.
2: Helemaal goed. Gaan we even kijken naar de verkeerssituatie op dit moment. Er wordt gewerkt aan de weg op de N34, de aansluiting met de A28. Bij Gieten is de weg dicht, de grote rotonde, daar zijn ze momenteel mee bezig. Een file op de N7 aan de Petrus Kampersingel. Dat is een file van 1 kilometer, die staat daar ongeveer 5 minuten vast. En als je met de bus gaat, en dan specifiek gezegd lijn 2... Ja, die stopt tot en met morgen niet bij de Euroborg. Er wordt geadviseerd om de halte Lübeckweg te pakken en je reis te plannen in de app. Ja, zometeen gaan we weer het spelletje spelen. Het spelletje wat we elke donderdag spelen. Voor het zoeken. Eerst Taylor Swift, Opalite.

Oogradio en Michael Jackson. Billie Jean hoorde je. Spelen vandaag natuurlijk weer woordzoeker. Zometeen hoor je een fragment, maar daarin ontbreekt één woord. Aan jou de taak om te raden welk woord dat is. Luister goed en weet jij het? Stuur je antwoord naar 050-5715-815. En laat weten wat jij denkt dat het antwoord is. Gaan we er nu naar luisteren.

0: Natalie en Broglia. In Torn.
1: Op Hoge Radio, het geluid van Groningen. En we zijn nog steeds bezig met een spelletje. Namelijk het spelletje Woordzoeker. Ik laat een fragment horen en aan jou de beurt om te raden wat het woord is. En ik ga hem nog eentje je laten horen. Dit is het fragment van deze week.

Ja, welk woord zoeken we eigenlijk? De woordzoeker van deze week. En ik vind hem best wel makkelijk. 050 5715 815 als je nu nog je antwoord wil inleveren.

0: Ja, welk woord zoeken we? Ik krijg een paar appjes binnen. Wouter die stuurt onder andere een appje naar de studio. Hij denkt dat het free is. Ook een appje van Bianca die denkt dat het week is. En ook een appje van Tineke die zegt ook week. En ja hoor, het is goed. Het is week van AGR. Het goede antwoord, week.
1: No thank you is what I should have said. I should be in bed, but temptations of trouble on my tongue, troubles yet to come.
2: One sip,
1: bad for me.
2: One hit,
1: bad for me.
2: One kiss,
1: bad for me. But I give in so easily, and no thank you

week. De woordzoeker van deze week. De oplossing van de week met het woord week. Ik ben nog steeds bij oog. Weet je, mijn moeder zei altijd... Wees jezelf en doe je niet voor als iemand anders. Maar ik lees deze week iets anders. In Groningen doet een man zich namelijk voor als ambulancebroeder van een wensambulance. Hij gebruikte daarvoor de naam Wensambulance Groningen, terwijl de stichting helemaal niet bestaat. Via die weg vraagt hij mensen om donaties. Ja, en dat is nogal kwalijk, weet je zelf. Want er is één echte organisatie actief. Dat is de stichting Wensambulance Noord-Nederland. En die heeft daar dus niks mee te maken. De man zou zich in het verleden ook al hebben voorgedaan... als onder andere een politieagent en brandweerman. Ja, en soms moet je daarom een lampje aanzetten... om helder te zien wat je aan het doen bent. Ga nu luisteren naar Daddy Yankee. En dit is Konkhalma.

0: Check oogradio.nl en download de Oog-app.
1: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
2: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119 32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied, in de Hoge Venen, zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België, voor het geval ze weer nodig zijn. De Duitse brandweer, die was komen helpen, gaat morgen weer naar huis. Een vastgoedbaas in China moet levenslang de gevangenis in voor fraude, omkoping en verduistering. De 67-jarige W.K. Jan bouwde zijn vastgoedimperium Evergrande op door lening op lening te stapelen. 5 jaar geleden ging de projectontwikkelaar failliet en kwam China in een vastgoedcrisis terecht. Naast de oprichter zijn nog 56 mensen veroordeeld. De 3 Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkerwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de bestuurder van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. 2 mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. 4 anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder uit Markelo. Volgens zijn vrouw wilde hij al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. De Isala-ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Het ging vrijwel altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Daarvoor geldt code geel in de noordelijke helft van het land, behalve in Flevoland. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Ook vanavond nog buien. Vannacht is het in het binnenland droog, met temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien, en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Krijg je Oog Radio verkeer op dit moment? Werkzaamheden aan de N34. De rotonde bij Gieten met de aansluiting op de A28, die is helemaal dicht. Als je richting vanuit Emmen naar Zuid-Laren gaat en andersom in beide richtingen zijn ze dicht. Ook file aan de Petrus Campensingel bij het Damse Diep. Daar 3 minuten vertraging, langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En ook aan de Bedemeweg bij de Spulsluizen. Daar 3 minuten vertraging, langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En ga je met de bus, dan moet je opletten op lijn 2. Die stopt namelijk momenteel niet bij de Euroborg. Dat duurt tot en met morgen. Je kan dan als reserveroute of halte kan je Lübeckweg pakken. En je kan je reis plannen in de app. Dat is het meest veilige.
5: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en bijna nieuw, met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Het is augustus en langzaam september. Ga ik het echt doen? We gaan alvast even terugblikken op de zomer. Nu Alex Warren op je radio.

Alex Warren. En Fever Dream. Je hoorde de man die zijn eerste date hield in zijn auto. Alex Warren, Fever Dream. En waarom ook niet? Ja, dan was mijn eerste date in de Mackie toch niet zo slecht. Hey, ik hoop dat je er zo bij bent, want ik ga het hebben over bijen. Nee, over wespen. Maar ik dacht, leuk bruggetje. Krijg je eerst deze Santana en Hold On Op Hoog.

Sugar Babes en Push the Button. Zometeen gaan we even terug de tijd in met David Guetta. Maar eerst gaan we het over deze zomer hebben. Want is jou deze zomer iets opgevallen? Iets wat normaal veel aanwezig is? Ik wacht even. Nee? Nou, mij wel, dat er namelijk vet weinig wespen zijn. En dat is meer mensen opgevallen en die hebben dat ook even gemeld. En jawel, aan de Wespenstichting. Want zij zeggen daarover dat het een lastig jaar is voor de wesp. En dat komt door de weersomstandigheden. En zou je denken, is het dan te koud, Paul? Nee, het is niet te koud. Nee, door het warme weer worden namelijk bepaalde wespennesten doodgekookt door de warmte, zegt de stichting. En daarbij is in het voorjaar ook veel regen gevallen. Nou, stapel dat bij elkaar op, dan valt het niet mee voor meneer of mevrouw de wesp. Menig Groninger die zal dan ook zeggen, een wespvrij jaar kan ik er best bij hebben. Of niet dan? Ik ben benieuwd naar jouw mening. Is jou dat ook opgevallen? 050-575-815. Ik gooi de lijn ook gewoon open, dus je mag ook gewoon lekker bellen. Of stuur een appje. 050-575-815. Heb ik er deze keer ook muziek voor je meegenomen. We gaan terug de tijd in. Met David Guetta, Nicki Minaj en Florida. En dit is Where Them Girls At.

Kensington en Streets. Kensington, zoals je ze het liefste hoort. Zometeen het laatste nieuws. Die krijg je van Alexander. Ook de Oogradio Stadsplaat komt eraan. Na deze Zwolse artiest. Dit is Higo, waar ik ben.

0: radio. En waar ik ben. Ja, een van de meest belovende bands van volgend jaar. Oh, er ging nog even een tune doorheen. Je hoorde me hier op Oog Radio. En wie je zometeen ook op Oog gaat horen, dat is Alexander. Alexander, jij bent al even aangeschoven.
1: Goedemiddag, Paul.
0: En wat ga je doen hier?
1: Ik ga zometeen het nieuws lezen. Dat vind ik altijd erg leuk. Dus ik spaar altijd van alles bij elkaar vanaf onze website. Het voelt nog wel een beetje als komkommertijd, want het gaat nog niet heel erg hard met het nieuws. Hè? Toch hebben we nog wat, is er nog wat binnengekomen. Het is voor veel mensen natuurlijk nog een trauma. De verbouwing van de Zuidelijke Ringweg. Over een weekje gaan we dat nog even dunnetjes overdoen. Niet heel erg lang, maar het gaat wel gebeuren. Waar en wat, dat hoor je zo.
0: Helemaal goed. En zometeen dus het Oog Radio nieuws krijg je van Alexander. Eerst de Stadsplaat. En dat is een nieuwe. Die staat ook op de Stadsplaatlijst. Het is SB en Was Je Maar Hier.

0: Hip-hop op het geluid van Groningen. Je zou het niet verwachten. Je hoorde SB in de Stadsplaat. En was je maar hier.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemiddag, het is 16:30. Alexander Temeer met het nieuws uit Groningen. Vanaf komende dinsdag gaat er gewerkt worden aan de zuidelijke ringweg. Het asfalt en de gevelplaten langs de ring worden aangepakt. Het wegdek heeft afgelopen winter extra te lijden gehad van sneeuw en ijzel. En daarom wordt er een beschermlaag aangebracht, zodat het asfalt langer meegaat. De werkzaamheden duren tot 19 september en vinden vooral in de avond en de nacht plaats. Op verschillende plekken worden rijstroken, op- en afritten en wegvakken tijdelijk afgesloten. Weggebruikers zullen rekening moeten houden met verkeershinder. Omleidingen worden ter plaatse aangegeven. Het Noorderzonfestival is vanmiddag om 3:00 van start gegaan. Het Noorderplantsoen is de komende 11 dagen een groot, vrij toegankelijk cultuurpodium. Ook op verschillende plekken in de binnenstad zijn verschillende muziek, literatuur en gesprekken te volgen. Makers uit 14 landen doen mee. Rond de vijver is dit jaar een nieuwe ontmoetingsplek gemaakt met terrassen en een podium op het water. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen is in juli met bijna 2% gestegen. Eind vorige maand waren er ruim 5800 WW-uitkeringen. Tegelijkertijd blijft de arbeidsmarkt voor technische beroepen zeer krap. In Groningen staan meer dan 2000 vacatures open voor werk rond de energietransitie. Vooral ingenieurs, monteurs, elektriciëns en vakmensen in de bouw zijn moeilijk te vinden. Ook planners, ICT-specialisten en beleidsadviseurs zijn hard nodig. DJ Mandiri, oftewel Dennis Ezinga, gaat volgende week donderdag 24 uur onafgebroken draaien voor het Prinses Maxima Centrum. Met zijn mobiele DJ-set trekt hij door Groningen en de hele marathon is live te volgen via Twitch. Hij begint om 9:00 ochtends in de binnenstad en draait later onder meer bij Wijk, het Forum, Fictie en Vernwee. Vrijdagochtend om 9:00 zit de uitdaging erop. Met de actie wil Dennis geld gaan ophalen voor kinderen met kanker. Op zondag 13 september is er een speciaal jubileumeditie van Sterrenbos Live. Gitarist Erwin Java staat met zijn band Travel Party en de zanger Erwin Nijhoff in de muziekkoepel van het Sterrenbos. Ze spelen onder meer nummers van QB en de Blizzards. Het optreden begint om 3:00 en de toegang is gratis. Sterrenbos Live bestaat inmiddels 20 jaar en sluit het seizoen af met deze jubileumeditie. Voor het jubileum is ook een crowdfunding gestart. Het weer. Vandaag is het wisselvallig en overwegend bewolkt. Af en toe komt de zon tevoorschijn, maar vanuit het zuidwesten trekken ook regen- en onweersbuien over het land. Vooral in het noorden en het oosten kunnen deze stevig uitpakken met veel regen in korte tijd, windstoot en ook mogelijk hagel. Daarom geldt hier tot 18:00 vanavond code geel. De temperatuur vandaag loopt op tot ongeveer 21 graden. En daar staat een matige wind uit het zuidwesten bij. Als je dus vandaag naar buiten gaat, doe je er goed aan rekening te houden met een bui en een slag onweer. Tot zover het Oog Radio Nieuws. Komend uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze socials en natuurlijk de Oog-app.
0: Dankjewel, Alex. Gaan we even kijken naar de verkeersinformatie. Er wordt natuurlijk gewerkt aan de weg op de N34. De aansluiting met de A28 bij Gieten. Daar is de weg dicht, de grote rotonde. Daar zijn ze momenteel mee bezig. En ook een file op de N7 gezien aan de Petrus Kampersingel. Een file van 1 kilometer. Je staat daar ongeveer 5 minuten vast. En ook qua busverkeer is er een en ander aan de hand. Lijn 2, Groningen, die stopt momenteel niet bij de Euroborg. Dat is duur tot en met morgen. Wordt geadviseerd om de halte Lübeckweg te pakken en je reis te plannen in de app. Zometeen nieuwe muziek komt je kant op, maar ook lekkere classics. Wat dacht je van deze? Joan Osborne, dit is One of Us op Oog.

0: Alan Walker en Diamond Heart. Hey, ben je een vaste luisteraar, dan weet je dat ik van nieuwe muziek hou. Maar van sommige mensen kun je ook gaan houden. Zeker als je weet dat ze al een tijdje meedoen. Dat geldt voor Jet van der Steen. Jet is afgelopen tijd behoorlijk hard gegaan. Ze werd 3FM talent, stond op Noorderslag. En deze zomer staat ze zelf op festivals als Pinkpop. En dit weekend op Lowlands. En ondertussen werkt ze ook nog aan haar debuutalbum. Ze is daarbij steeds meer de elektronische kant op gegaan. Je gaat nieuw van haar horen, designertas op oog.
1: Designertas.

nog steeds bij je middag hier op Oog Radio. Met straks nog Chef Special komt eraan, Shaboozy en Miles Smith. Ook Coldplay staat in het rijtje. Maar dit is eerst Kygo, Save My...

radio. Een van de meest magische verhalen. Mocht je het niet weten, het tweede album van Coldplay was eigenlijk al bijna af toen Chris Martin op een avond achter de piano ging zitten en ineens dat bekende pianoriffje speelde. Gitarist Johnny Buckland die hoorde het en sprong er meteen op in. Ze had alleen geen tijd meer om het nummer nog fatsoenlijk op te nemen. De demo werd daarom apart gezet voor het volgende album. Tot hun vriend en manager Phil Harvey zei: ho eens even, deze moet nu op het album. En gelukkig maar, want Clocks die werd uiteindelijk een van de grootste hits van Coldplay. En ze wonnen in 2004 ook een Grammy. Het is bijna 5 uur, tijd voor het nieuws. We gaan volgend uur de bus in. Daar hoor je straks meer over. Maar eerst springen we de trein in met Chess Special. En dit is Amigo op Hoog.

0: meer oog? Check oogradio.nl en download de Oog-app.
1: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
2: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
1: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
3: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
1: Wij worden wakker met jou onder de douche.
4: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk...
1: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
5: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
6: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
0: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man werd gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in de woontoren Het Statendam in het centrum van de stad. Een bekende had alarm geslagen omdat hij of zij geen contact met de man van 38 kon krijgen. Volgens nog onbevestigde berichten werden de 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden door de politie en toen gearresteerd. Een jongen van 17 die een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas is veroordeeld tot 5,5 maand jeugddetentie. Het grootste deel daarvan voorwaardelijk. Hij hoeft niet meer de cel in. De explosie was in maart en was onderdeel van een reeks aanslagen op Amerikaanse en Joodse doelwitten. De jongen bekende dat hij het explosief liet afgaan en zei dat hij dat deed voor geld. De mogelijke opdrachtgever zit vast in de VS. Die man wordt verdacht van het coördineren van 18 aanslagen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, dan zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied, in de Hoge Venen, zijn brandweerlieden nog druk bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België. KNMI waarschuwt in meerdere provincies in het noorden en oosten van het land vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd. Windstoten en hagel. Het verkeer kan er last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Net buiten Dokkum is een fietser zwaar gewond geraakt bij een blikseminslag. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het is ongeveer 21 graden. Vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Krijg je Oog Radio Verkeer wordt gewerkt aan de weg op de N34. De aansluiting met de A28 bij Gieten. Daar is de weg dicht. De grote rotonde zijn ze momenteel mee bezig. Je wordt daar omgeleid. Op dit moment geen files. Wel, als je met de bus gaat, moet je er even om denken. Lijn 2 Groningen die stopt tot en met morgen niet bij de Euroborg. Er wordt geadviseerd om de halte Lübeckweg te pakken en je reis te plannen in de app.
9: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 11932 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. BIG geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
10: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
8: Nog een uurtje, Paul op donderdag, met straks triest nieuws. Ja, daar word je niet zo blij van. Hoor je na Direct Through the Looking Glass. Hey!

Gordon en I Want You op Oog. Ja, je doet wat je leuk vindt en je moet daarmee stoppen. Ja, dat is het verhaal van Birdie. Ja, dan bal je natuurlijk als een stekker. Dan schudt de grond even onder je voeten vandaan. Ja, Birdie die maakt het mee. En je kent Birdie natuurlijk als zanger. Hij heeft ook nog een andere baan. Want hij is namelijk ook buschauffeur. En juist dat werk kan hij op dit moment niet doen. Kwam naar buiten. Birdie heeft namelijk slaapapneu. En mag daardoor voorlopig niet meer achter het stuur. En daar balt hij flink van. Want het werk als buschauffeur vond hij hartstikke leuk. Je gaat hem horen op Oog. Birdie en welkom in de bus.

Just and Jack Style en Turn the Lights Off omhoog. Zometeen kijken we even naar het allerlaatste weer. Ja, het regent een beetje af en aan. Kan je door de buien heen fietsen om het droog te houden? Je hoort het zometeen. Krijg je daar? Doe maar! En dit is de Bommenboog.

Another and Talk to You. Gaan we even kijken naar het weer. Vandaag is het wisselvallig en overwegend bewolkt. Af en toe komt de zon tevoorschijn. Maar vanuit het zuidwesten trekken ook regen- en onweersbuien over het land. Vooral in het noorden en oosten kunnen die stevig uitpakken met veel regen in korte tijd. Windstoten en mogelijk hagel is daarbij gepaard. En daarom geldt hier tot 6 uur namelijk code geel. De temperatuur loopt op tot ongeveer 21 graden. Er staat een matige wind uit het zuidwesten. En als je vandaag naar buiten gaat, doe je er dus goed aan om rekening te houden met een bui of een onweerslag. Zometeen talent uit de stad in de Oogradio Stadsplaat. Krijg je eerst Nelly Furtado. All good things comes to an end.

0: Oog Radio en Nelly Furtado. All good things comes to an end. En zometeen begint er iets goeds, namelijk het allerlaatste nieuws uit Groningen. En dat krijg je van Alexander. Wat zit daar zometeen in?
1: Ja, all good things come to an end. Ook de rust op de Zuidelijke Ringweg. We hebben natuurlijk een enorm trauma afgelopen jaren aan die werkzaamheden daar. En vanaf volgende week gaan we dat nog weer eventjes dunnetjes herbeleven. Want er gaat weer gewerkt worden aan de Ringweg. De Zuidelijke Ringweg, waar precies en vanaf wanneer? Dat hoor je zo.
0: Dat zometeen in het nieuws hier op Oog Radio. Krijg je eerst Oog Radio Stadsmaat, talent Remco Kai en Nosty Stone hoor je.

0: van Groningen op het geluid van Groningen. Remco Kai en Nasty Storm.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Het is 6:30. Alexander Temeer met het nieuws uit Groningen. Vanaf komende dinsdag wordt er gewerkt aan de zuidelijke ringweg. Het asfalt en de gevelplaten langs de ring worden aangepakt. Het wegdek heeft afgelopen winter extra te lijden gehad van sneeuw en ijzel. En daarom wordt er nu een beschermlaag aangebracht, zodat het asfalt langer meegaat. De werkzaamheden duren tot 19 september en vinden vooral in de avond en nacht plaats. Op verschillende plekken worden rijstroken, op- en afritten en wegvakken tijdelijk afgesloten. Weggebruikers moeten rekening houden met verkeershinder. Omleidingen worden ter plaatse aangegeven. Het Noorderzonfestival is vanmiddag om 3:00 van start gegaan. Het Noorderplantsoen is de komende 11 dagen een groot, vrij toegankelijk cultuurpodium. Ook op verschillende plekken in de binnenstad zijn voorstellingen, muziek, literatuur en gesprekken. Makers uit 14 landen doen dit jaar mee. Rond de vijver is dit jaar een nieuwe ontmoetingsplek gemaakt met terrassen en een podium op het water. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen is in juli met bijna 2% gestegen. Eind vorige maand waren er ruim 5800 WW-uitkeringen. Tegelijkertijd blijft de arbeidsmarkt voor technische beroepen zeer krap. In Groningen staan meer dan 2000 vacatures open voor werk rond de energietransitie. Vooral ingenieurs, monteurs, elektriciëns en vakmensen in de bouw zijn moeilijk te vinden. Ook planners, ICT-specialisten en beleidsadviseurs zijn hard nodig. DJ Mandiri, oftewel Dennis Ezinga, gaat volgende week donderdag 24 uur lang onafgebroken draaien voor het Prinses Maxima Centrum. Met zijn mobiele DJ-set trekt hij door Groningen en de hele marathon is live te volgen via Twitch. Hij begint om 9:00 in de ochtend in de binnenstad en draait later onder meer bij Wijk, het Forum, Fictie en Fernwee. Vrijdagochtend om 9:00 zit zijn uitdaging erop. Met de actie wil Dennis geld ophalen voor kinderen met kanker. Op zondag 13 september is er een speciale jubileumeditie van Sterrenbos Live. Gitarist Erwin Java staat met zijn band Travel Party en zanger Erwin Nijhoff in de muziekkoepel van het Sterrenbos. Ze spelen onder meer nummers van Cubie and the Blizzards. Het optreden begint om 3:00 en de toegang is gratis. Sterrenbos Live bestaat 20 jaar en sluit haar seizoen af met deze jubileumeditie. Voor het jubileum is ook nog een crowdfundingactie gestart. Het weer. Vandaag is het wisselvallig en overwegend bewolkt. Af en toe komt de zon toch nog even tevoorschijn. Maar vanuit het zuidwesten trekken er ook regen- en onweersbuien over het land. En vooral in het noorden en het oosten kunnen deze stevig uitpakken met veel regen in korte tijd. Windstoten en zelfs mogelijk hagel. En daarom geldt hier tot 6:00 vanavond code geel. Verder loopt de temperatuur op tot een graad of 21. Er staat over het algemeen een matige wind uit het zuidwesten. Maar nog steeds, als je naar buiten gaat, doe je er dus goed aan rekening te houden met een bui of een slag onweer. En tot zover het Oog Radio Nieuws. Morgenochtend om 7:00 meer nieuws in de Oogochtendshow. Blijf ons volgen tot die tijd via onze site oogtv.nl, de socials, de Oogapp en natuurlijk Paul.
0: Dankjewel, Alexander. Gaan we even kijken naar de verkeerssituatie. Werkzaamheden op dit moment op de N34, de aansluiting met de A28. Bij Gieten is de weg dicht, de grote rotonde, daar zijn ze momenteel mee bezig. Je wordt daar omgeleid. En files op dit moment, die zijn er ook te betreuren. Onder andere op de A7 Groningen-Heerenveen, daar sta je 8 minuten vast, een file van 6 kilometer. Groningen-Koppers naar Leek. En ook op de A28 Groningen-Zwolle, knooppunt Julianaplein, daar 3 minuten vertraging, een file van 3 kilometer. En als je met de bus gaat, lijn 2 Groningen, die stopt tot en met morgen niet bij de Euroborg. Er wordt geadviseerd om de halte Lübeckweg te pakken en je reis te plannen in de app. We gaan langzaam richting de avond. Wat gaat er gegeten worden? Laat het weten. 050 5715 815.

Europe and the Final Countdown. En als ik deze plaat hoor, moet ik inherent denken aan FC Groningen. En die gaan mij momenteel toch lekker. Die staan tweede na twee speelrondes. Dat dan weer wel. Maar ze gaan op dit moment lekker. Even de tijd om je telefoon te pakken. En om een foto te maken van de ranglijst. Dat dan weer wel. Hey, ik kreeg deze week een mailtje of ik wilde invallen. En zometeen wil ik het daar even met je over hebben.

Roxette op Hoog Radio. En Fading Like a Flower. Ik ben bij je middag. Ik wil je iets vertellen. Ik kreeg namelijk deze week een mailtje of ik wilde invallen. Ja, je hebt het vast wel gezien. André Hazes die moet namelijk al zijn optredens cancelen. Hij heeft last van stemproblemen. Zijn management die had namelijk al gemaild of een vervanging eventueel mogelijk is. Wat denk jij? Zal ik eens even een nootje zingen? Nou, eens even proberen. Kan ik dit? Op een vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam. Nee, laten we dat niet doen. Nee, grapje, ik doe maar wat. Ik hoef niet in te vallen. Maar dat is ook niet helemaal waar. Want binnenkort hoor je mij tijdens de Oogochtendshow. Dus dat invallen, ja, dat is wel het geval. Alleen, ja, ik had een mailtje verward met André Hazes. Gaan we nu luisteren naar Armin van Buuren. Beetje therapy op de radio.

Taylor Dane en Tell It To My Heart op Oog. Morgen vroeg, dan kan je weer luisteren naar de Oogochtendshow. Vanaf 7 uur zijn zij paraat. Hoor je nu You Somebody, dit is Kings of Leon.

0: Vis-specialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Vis-specialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Palen en planken. Voor een schutting. De4keien.nl.
2: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. Die periode werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Deze werden ook al eerder gevonden bij hetzelfde booreiland waarop honderden mensen werken. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt om de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast van vooral groepen jongeren zou toenemen. Van der Loo sprak over overlast door drugshandel, intimidatie van voorbijgangers en vechtpartijen die via sociale media werden georganiseerd. De politie heeft 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man was gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in een woontoren in het centrum van Rotterdam. Een bekende had alarm geslagen omdat die geen contact met de man van 38 had kunnen krijgen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens nog onbevestigde berichten werden er 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden en daarna gearresteerd. Het weer vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.

0: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
1: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
0: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
2: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
0: Wij worden wakker met jou onder de douche.
3: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
0: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow voor jou. Tot morgen vroeg.
4: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
5: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
6: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC zou in oktober van dit jaar definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente de Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast zou toenemen. Volgens Van der Loo wordt de overlast door verschillende groepen veroorzaakt.
7: Dat zijn jongere, oudere mensen. Mensen die met drugs in aanraking zijn. En het varieert ook. Dus het is niet aanwijsbaar 1 groep mensen. Het is echt een grote diversiteit aan mensen die hier de oorzaak van zijn.
6: Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens boereiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaan gered uit het gebied in de Hoge Venen dat volledig door de brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort in België. Via een herintroductieprogramma probeert men het dier al enkele jaren opnieuw een vaste plek te geven in de Belgische natuur. Maar door de natuurbrand is het leefgebied van de korhoenders zwaar aangetast. 13 vogels droegen hun GPS-zenders en van de helft van hen ontbreekt nog elk spoor. Het weer. Het KNMI waarschuwt in het noorden en oosten van het land voor onweersbuien met kans op veel regen. Vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en dan temperaturen rond de 13 graden. Ook morgen buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: Het geluid van Groningen. Oog Radio.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC-vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar de omstandigheden die leiden tot die fout. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. De politie heeft 3 mensen opgepakt vanwege de vondst van een dode man in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man en 2 vrouwen. Het slachtoffer was een man van 38 jaar. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden. Een bekende had alarm geslagen omdat hij geen contact met de man kon krijgen. Aan de Universiteit van Amsterdam is een computermodel ontwikkeld dat kan voorspellen wie een probleemgokker wordt. Casino's kunnen het model gebruiken om gokverslavingen te voorkomen. Datawetenschapper Charles Delo legt uit wat de risicofactoren zijn.
3: Wij zien gewoon dat vaak 's nachts inzetten of veel meer inzetten over tijd, dat bijvoorbeeld wel indicatoren zijn voor mogelijk problematisch gokgedrag.
2: Casino's kunnen dit computermodel gratis gebruiken via de kansspelautoriteit. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoon had misbruikt. Hij lokte de buurman vorig jaar juli naar zijn huis en heeft hem toen tot bloedens toe geschopt en geslagen. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Toen de man zijn celstraf hoorde, werd er geroepen en geschreeuwd in de rechtbank. En ook buiten kwamen mensen hun steun betuigen. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
5: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119-32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het centrum van Almere blijft het samenscholingsverbod nog ruim een jaar van kracht. Het verbod werd ingesteld vanwege drugshandel, vechtpartijen en intimidatie van voorbijgangers, vooral door groepen jongeren. Burgemeester Van der Loo van Almere zegt dat het samenscholingsverbod effectief is. Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. En dat werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fouten hebben geleid. En daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet echt af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoontje had misbruikt. Hij mishandelde de buurman tot hij bijna dood was. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Deze vrouw vindt 17 jaar cel bijvoorbeeld een veel te hoge straf.
4: Voilà, une peine minimale. Vraiment une réduction de peine. Mais 17 ans, c'est lamentable.
3: Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis en kan niet praten of zelfstandig eten. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou! Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
6: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Net vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
2: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, dan wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. Servië heeft hulp gekregen vanuit Rusland om een grote bosbrand te bestrijden. Een Russisch blusvliegtuig vloog gisteravond over Bulgarije het land binnen, ondanks dat EU-sancties dat verbieden. Bulgarije liet het toe, maar het leidde tot kritiek van de Bulgaarse oppositie, zegt correspondent Thijs Kettenis.
2: Die zegt bijvoorbeeld dat Rusland dit blusvliegtuig ook kan gebruiken voor spionage. En dat bekend is dat Servië en Rusland ook samenwerken op het gebied van inlichtingen. Dus daar is wel degelijk kritiek op.
1: Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen gebruik gemaakt van Europese hulp. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fout hebben geleid. De gemeente De Vrieske Marren denkt na over juridische stappen nu een AZC in het dorp Balk tegen de afspraken in langer open blijft. Volgens het COA kan de opvang niet dicht vanwege een oplopend tekort aan opvangplekken. Burgemeester Stoel van De Vrieske Marren reageert.
3: Dus ik heb niet de illusie dat we op korte termijn een oplossing hebben waarbij het AZC in Balk niet meer nodig is. Desalniettemin, we hebben wel een afspraak met het COA. Ze hebben daar een taak om dat wel na te streven.
1: De opvang in Balk zou in oktober definitief sluiten, maar blijft nu nog 3 jaar open. Het weer, vannacht wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgenochtend schijnt af en toe de zon, maar al snel komen er vanuit het noordwesten weer buien onze kant op. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt, en te weinig naar omstandigheden die tot die fout zouden hebben geleid. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Bijna 1800 hebben ernstige gevolgen, zoals een verkeerd been dat is geamputeerd. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het VK staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. De landen zeggen dat Israël zo een twee-staten-oplossing ondermijnt. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer, vooral in de noordelijke helft nog buien. Geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Overhangende takken op de A50 bij Wolfhezen zullen nog zeker 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels eerst een ecoloog naar kijken. Daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfhezen. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen. Daardoor kan een ander vliegtuigschip, de Abraham Lincoln, na bijna 9 maanden op zee eindelijk naar huis. De 5000 bemanningsleden daarvan zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. In de ochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske Marre bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske Marre heeft volgens de spreidingswet. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. De eerste 20 migranten die de VS heeft uitgezet naar Liberia zijn daar de afgelopen dag aangekomen. Het gaat om mensen die niet kunnen worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Liberia heeft toegezegd dit jaar 1200 migranten van de VS over te nemen. Het Afrikaanse land zou daarvoor $5 miljoen ontvangen. Ook met andere landen heeft de VS zulke afspraken gemaakt. In zijn verkiezingscampagne had president Trump de grootste deportatieoperatie ooit beloofd. Het hardhandig oppakken van migranten door de immigratiedienst ICE leidt sindsdien tot veel protest. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Morgen trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

sexual.

0: Yes. Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord. 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. De 46-jarige man uit El Salvador is nu opgepakt door de immigratiedienst ICE, omdat hij illegaal in de VS woont. Hij zal worden berecht voor roekeloos gedrag en moet een eventuele celstraf uitzitten. Daarna wordt hij het land uitgezet. De speedboot kapseisde in een scherpe bocht. Een vrouw en haar baby kwamen om het leven. Europese landen veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan op de westelijke Jordaan-oever door te zetten. Israël is gestart met de aanbesteding voor de eerste 1200 huizen ten oosten van Jeruzalem. Door de bouw wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt. Dat ondermijnt de mogelijkheid voor een Palestijnse staat, staat in een verklaring van Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en ook Canada. De Israëlische minister Smotrich heeft gezegd dat dat ook precies de bedoeling is. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is die door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon. Bij 18 tot 21 graden. In het loop van het weekend wordt het droog. De middagtemperatuur blijft een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.